0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is een fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740, ter hoogte van het dorp Ambt Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.

Radio 58 Tomorrowland, One World Radio. Met zometeen Axwell, Sonny Fodera en nu Getta, Bibi Rexha. Dit is Sad Girls.

rechts je bomblaster voor deze banger van Hugel, Email Angel, Ultra T. Je hoorde Move Into The Sun op Radio 538. Dit is Tomorrowland, One World Radio. En hier zijn Alesso en One Republic. In Your Eyes.

Mbappé via Tomorrowland One World Radio. Aluna George, Aluna, Riordan, Danny B, Caleb, Lawrenson, Best B Believing. Dat is een hele mond vol. En dit is een hele dansvloer vol. Met Blondish, Stevie Appleton. Dit is Never Walk Alone.

Het voelt alweer echt jaren geleden, hè, die Losing It waar hij mee doorbrak. Fisher hier met Florence Armand op Radio 538 in Tomorrowland One World Radio. Je hoorde What a Life. Well, what a life and what a tunes. Want het is tijd voor de flashback of the week. Digging in the crates van Tomorrowland met Coldplay Hardwell. A Sky Full of Stars. Remix door Hardwell.

survive. Yeah.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen nog flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2... tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren en het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. In het Zuid-Limburgse Brunsum zijn twee minderjarige jongens gewond geraakt door een ongeluk met vuurwerk, meldt L1. Ze waren er in een park mee aan het rommelen toen het onverwachts afging. De jongens zijn naar ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. En vliegmaatschappijen Corendon en TUI zouden graag het regeringstoestel van KLM over willen nemen, meldt de Telegraaf. Vorige week werd bekend dat het kabinet een nieuw vliegtuig wil kopen, omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Komende week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
2: Zomer op je radio. Hardwell. Radio 538.
3: Yo, yo, what's up? Dit is Hardwell. En welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hardwell on Air hier op 538. Ook deze maand heb ik weer ontzettend veel nieuwe muziek voor je klaarstaan. Van onder andere Cosmic Gate, Ali James, Domino, Dirty Signal en Two Aces en nog veel meer. Daarnaast ga ik deze aflevering ook heel veel van mijn eigen exclusieve bootlegs draaien. Een aantal daarvan heb ik zelfs nog nooit eerder gedraaid. So you're in for a treat. En later in de show hoor je natuurlijk weer een Hartel Exclusive. En deze maand is het mijn gloednieuwe samenwerking met Bassjackers. Trappen de show af met deze onwijs nieuwe vette track van Axwell. Dit is Whatever Turns You On.

Je luistert nog steeds naar Hartel On Air hier op 538. Je hoorde zojuist een ID van de twee Revealed OG's en hij komt binnenkort uit. Next up, mijn bootleg voor...

Desert Mirage. Houd deze release goed in de gaten, want hij komt binnenkort op Revealed. Ben jij een producer en wil jij kans maken op de toekomstige Demo of the Month? Stuur dan jouw demo via revealedrecordings.com.

0: deze maand. Dit is mijn gloednieuwe samenwerking met Bassjackers, Bang on the Drums. Ik draaide deze track voor de eerste keer tijdens mijn EDC Mexico set, waar hij meteen uitgroeide tot een van de meest gezochte ID's. Na maanden wachten is hij hier eindelijk. Dit is Hardwell en Bassjackers met Bang on the Drums.
1: Hardwell exclusive.

laatste de show er weer op voor deze maand. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, je kan deze aflevering en de tracklist checken op djhartel.com. Mijn naam is Hartwell en volgende maand ben ik er weer met de allervetste dance tracks in Hartel On Air hier op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. De belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. Argentinië heeft met hangen en wurgen de volgende ronde van het WK gehaald. Er moest een verlenging aan te pas komen, maar ze won uiteindelijk met 3-2 van Kaapverdië. Er was een hoofdrol weggelegd voor de Kaapverdische doelman Vozinha, die talloze pogingen van Messi tegenhield. De volgende tegenstander van de Argentijnen is Egypte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En het is misschien wel het showbizhuwelijk van het jaar. Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd in New York. Het kerstverse echtpaar heeft het best gedaan om een huwelijk buiten de schijnwerpers te houden. Het management van Taylor Swift heeft inmiddels laten weten dat het huwelijk is voltrokken door acteur Adam Sandler. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Komende week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties bekend. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. Enorme drukte in Iran bij de uitvaart van Ayatollah Khamenei. Die werd begin dit jaar door een Amerikaanse aanval gedood. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de moskee waar die ligt opgebaard. In totaal worden er de komende dagen 15 tot 20 miljoen Iraniërs verwacht die de Ayatollah de laatste eer willen bewijzen. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt een Franse minister. De Tour start vanmiddag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Enkel Redon en TUI zouden graag het regeringstoestel over willen nemen van KLM, meldt de Telegraaf. Er moet een nieuw regeringstoestel komen omdat KLM-piloten worden omgeschoold van Boeing naar Airbus. Onnodig duur, zeggen Corendon en TUI, want onze piloten vliegen nog wel met Boeing. En dan kan ook de koning zelf blijven vliegen. De dag begint vooral met stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Het blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En dit was het nieuws op 538.
1: 538.
0: Komende week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrow.

0: 538 Nieuws. 6 uur.
1: Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce zijn getrouwd. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Ook werd bekend dat acteur Adam Sandler het huwelijk heeft voltrokken. In New York is een groot huwelijksfeest bezig met honderden supersterren. En het Empire State Building is blauw verlicht als gelukswens. De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing: onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. Nog maar de helft van de Nederlanders gaat deze zomer op vakantie, meldt het AD op basis van cijfers van de ANWB. Belangrijkste reden is dat het in juli en augustus te duur is om op vakantie te gaan. Maar ook de kans op extreme hitte en noodweer op de vakantiebestemming is een reden om thuis te blijven. En er werd gehoopt op een wonder, maar het WK is voorbij voor Kaapverdië. Ze verloren met 3-2 van het Argentinië van Lionel Messi. Kaapverdië gaf de Argentijnen een flink partij. Na 90 minuten spelen stond het 1-1. In de verlenging werd het zelfs 2-2. Tot een eigen doelpunt van Kaapverdië een eind aan het feest maakte. De dag begint met vooral stapelwolken. In het zuiden is wat meer ruimte voor de zon. Blijft op de meeste plekken droog met 20 graden aan de kust tot 27 in het zuidoosten. En dat was het nieuws op 538.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
18: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
17: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
18: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.

0: always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé IJskoffie.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hikes. Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sperrips. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: 538 Nieuws.
16: 7 uur.
21: Steeds meer Nederlanders gaan niet op zomervakantie. Nog maar de helft, blijkt uit ANWB-cijfers, schrijft het AD. Geld is een belangrijke reden, maar ook extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk. Ook is er angst voor bosbranden. De zomervakantie begint vandaag in het noorden van het land. De drones die eind vorig jaar waren te zien boven Brabant kwamen vanaf Russische schepen uit de schaduwvloot op de Noordzee, blijkt uit een internationaal rapport. Het zou gaan om prikacties van het Kremlin om te kijken hoe snel de NAVO in actie zou komen. Het rapport waarschuwt dat de luchtverdediging heeft gefaald. De droom van Kaapverdi is voorbij. Het is er op het WK voetbal niet gelukt om naar de volgende ronde te komen. Tegen Argentinië werd het 3-2. Op het laatst door een eigen doelpunt van de Kaapverdianen. Colombia won met 1-0 van Ghana. Zwitserland is in de achtste finales hun volgende tegenstander. En het huwelijk van het jaar is gesloten in New York tussen Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen in New York verscheen de tekst Just Married. Acteur Adam Sandler sloot het huwelijk. In New York is een groot feest bezig met naar schatting zo'n 1000 gasten. Het Empire State Building is blauw verlicht. Stapelwolken en af en toe zon, vooral in het zuiden, blijft zo goed als droog. En het wordt 20 tot 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
22: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister met nog een hoop snelheidscontroles op deze vroege ochtend. De eerste op de A2 richting Eindhoven bij Liemde, 133.3. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaardam, 46.9. De A12 dan richting Ede bij Maarsbergen, 83.1. De A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.2. Dan de A16 richting Dordrecht bij 7.8. De A17 dan Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.2. De A28 Zolle-Amersfoort-Hulshorst, 59.6. De A59 dan Den Bosch richting Breda bij 112.3. En de laatste vernoemde A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen zelf opgepast bij 25.4. Veilige reis.
23: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
24: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
25: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
24: Boeie.
25: Alle hak, tweede gratis.
24: Lekker hoor.
25: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
24: Zoé.
25: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
24: Yes.
25: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Hamster.
26: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
28: I am Vaiana of Motunui.
29: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
30: See her light up the night in the sea. She calls me.
31: The ocean chose you.
29: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
32: 538.
29: Komende week bij 538.
33: Jouw kans op een weekend lang.
29: Tomorrowland.
22: Oh, lekker zeg, wakker worden met de beste hits van 538. Bakermat, Madonna, Teddy Swims, ze komen eraan. En dit is eerst Damien en David.

0: 538 met Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know It All. Zo, goedemorgen. Kilio van Luijten hier. Kijk je het WK nog een beetje? Of ben je er echt helemaal klaar mee nadat Kluivert, Timmer en Summerville de panels misten? Ik moet zeggen, ik kijk er nog wel. Ik zat vanochtend nog wat samenvattingen terug te kijken van de wedstrijd van de afgelopen nacht. Toen zag ik dat de Argentinië van Kaapverdi heeft gewonnen. Wat best nog wel knap was, want het stond lange tijd 2-2. Uiteindelijk maakte Kaapverdi in de verlenging een eigen doelpunt. Super sneu eigenlijk. Ook Egypte heeft met panels van Australië gewonnen. Die trouwens, net zoals Van Gaal destijds bij Krul, de keeper wisselde vlak voor de panels. Maar helaas heeft dat niet mogen baten voor Australië. Dat is een beetje net zoals Nederland-Marokko, weet je wel. Allemaal net niet, maar goed. Vanavond speelt Marokko tegen Canada om 7 uur. Dus mocht je allemaal getoeten horen, dan weet je in ieder geval hoe het komt nu.
1: Nee, God, niet toeteren!
0: En verder vandaag, de lekkerste hit om mee wakker te worden. Onder andere Kensington, ook Madonna komt eraan. En dit is de nieuwste van Bakermat.
1: Give it up!

Goedemorgen, Kilio van Aert hier. Heb je dat meegekregen in het nieuws afgelopen week? Dat kakkerlakken je misschien wel binnenkort komen redden? Nou, het klinkt als een grote grap, maar het is echt waar. Onderzoekers uit Japan en Singapore hebben namelijk een duikpakket voor kakkerlakken ontwikkeld. Waarmee ze 3 uur onder water kunnen blijven. En via kleine schokjes kunnen ze de kakkerlak ook nog een keer een beetje besturen als het ware. En er zit ook nog een keer een camera op dat duikpakje waarmee de onderzoekers mee kunnen kijken. En dat is eigenlijk best slim. Want op die manier kunnen ze zo'n kakkerlak, als er bijvoorbeeld een aardbeving of een overstroming is, tussen het puin laten zoeken naar mensen. En op die manier hopen ze eigenlijk sneller, beter, maar vooral gerichter naar mensen te kunnen zoeken die in het puin vastzitten. Eigenlijk best slim als je het mij vraagt. Al moet ik heel eerlijk zeggen, bij mijn moeder heb je zo'n camera niet nodig hoor. Nee, als die

0: jouw hits, jouw 538 met Lucas en Steve. Je hoorde Heart First. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen de muziek van Calvin Harris. Een van de grootste DJ's ter wereld natuurlijk, op heel veel plekken opgetreden. Maar hij staat binnenkort op een plek waar hij nog nooit eerder is geweest. En het leuke is, jij kunt er naartoe. Hoe dat zit hoor je zometeen op Taylor Swift en de Bauza komen eraan.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.

0: je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Oh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
15: Goedemorgen, in het midden en het noorden van het land bewolkt met lokaal nog kans op wat regen, maar later vandaag op de meeste plekken droge zondag met van noord naar zuid temperaturen tussen de 20 en de 27 graden. Als je weer update door de weg met flitsmaaiers, hebben we nog een aantal snelwegcontroles. De eerste op de A7, Drachten, Groningen bij Drachten, 168.1. De A9 dan, Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam, 46.9. De A12 dan richting Ede bij 83.1. De A16 dan, Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek, 58.5. Dan op diezelfde weg richting Dordrecht bij 7.8. De A28 dan, Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. En de laatste van nu op de A76 richting Heerlen. Bij Heerlen zelf opgepast bij 25. 4 over half 8, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
16: Goedemorgen. Ongeveer de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat heeft de ANWB gepeild, meldt het AD. Veel mensen vinden het te duur. Ook zien ze de extreme hitte in veel vakantielanden niet zitten. De drones die vorig jaar bij een militaire basis in Brabant werden gespot, kwamen van Russische schepen op de Noordzee. Dat zeggen Britse onderzoekers. Onze luchtverdediging heeft gefaald, vinden ze. Op het WK voetbal heeft Colombia gewonnen van Ghana. Het werd 1-0. In de achtste finale zit Zwitserland de volgende tegenstander van Colombia. Argentinië won in een spannende wedstrijd na verlenging met 3-2 van Kaapverdië. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
17: Zometeen vanaf 9 uur.

0: Mark Amber bij 538. Je hoorde Good To Be.
1: Met 538 naar Tomorrowland.
0: Ja, over 2 weken dan is het alweer zover. Dan barst het populairste festival in Europa weer los. Ik heb het over Tomorrowland. Ik weet niet of je er ooit iets van gezien hebt, maar dat is toch zo'n waanzinnig festival, zeg. De stages, de artiesten, het hele terrein, alles klopt eraan, zeg maar. Het is echt nog een keer een grote wens van me om er ooit een keer heen te gaan. Iets wat eigenlijk echt op mijn bucketlist staat. En misschien ook wel op de jouwe. En mocht het geval zijn, dan heb ik goed nieuws voor je. Want vanaf aankomende week hier op 538 maak je namelijk kans op complete weekendtickets. Inclusief toegang tot de camping van Tomorrowland. Ja, en misschien zie je dan Calvin Harris wel live. Want die treedt erop. En wat wel grappig is eigenlijk. Calvin Harris, een van de grootste DJ's van de wereld natuurlijk. Heeft op elk festival gestaan, behalve op Tomorrowland. Dus misschien wordt het wel de allereerste keer voor jullie allebei. Dat zou leuk zijn, toch? Je hoort er nu bij 538. Samen met Jesse is dit de nieuwste. Satisfying.

nieuwste van Taylor Swift. Die sinds gisteren ook wel de koningin van Amerika wordt genoemd, hè? Zo gaat het daar natuurlijk in Amerika. Als je geen koninklijk huis hebt, dan wijs je zelf natuurlijk iemand aan. En dat komt omdat ze gisteren in het huwelijksbootje stapte met American voetbalspeler Travis Kelce. Daarom wordt het in Amerika ook wel het koninklijk huwelijk genoemd. Echt het halve land staat op zijn kop, hè? Van Tennessee tot aan Times Square. Echt overal gebeurt er wat. En om ook nog wat terug te doen voor de stad New York, waar het grote huwelijk eigenlijk plaatsvindt, heeft het stel een kleine donatie van zo'n 26 miljoen dollar gedaan aan goede doelen. Ja, toch grappig. Qua gevoel een beetje vergelijkbaar voor hun met mijn fooi van 2,10 euro op het terras gisteravond. Jordan Taylor Swift, I knew it, I knew you, bij 538 met onderweg voor je Bruno Mars. En eerst Coldplay, dit is Stalk.

0: Kids. Ja, 538 met Coldplay. Je hoorde Talk. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met onderweg voor je. Een heerlijke classic van Kid Rock. Ook Bruno Mars komt eraan. Ja, en het is zometeen natuurlijk weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
9: Kruidvat,
10: naar de
9: bowlingbaan. Steeds verrassend, altijd voordelig. Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
13: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
16: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
17: Goedemorgen! Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een tweejarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
19: 538 Nieuws. 8 uur.
20: Een grote brand in de binnenstad van het Friese Sneek aan het eind van de nacht. Die brak uit in een woning op de vierde verdieping. Appartementen ernaast moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer schaalde flink op omdat het om een oud pand ging. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Geld en extreme hitte in populaire vakantielanden zoals Frankrijk zijn de belangrijkste redenen dat veel Nederlanders niet op vakantie gaan deze zomer. Ongeveer de helft blijft thuis, heeft de ANWB uitgezocht, schrijft het AD. De behoefte om er even uit te gaan blijft groot, maar dan op andere momenten in het jaar. Er is een groot feest aan de gang in New York, want megapopster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Op grote schermen was Just Married te lezen. Op het feest zouden zo'n 1000 gasten zijn. Acteur Adam Sandler heeft de twee getrouwd. Het Empire State Building is blauw verlicht. En het is Kaapverdië net niet gelukt om naar de volgende ronde van het WK voetbal te komen. Ze hielden knap stand tegen Argentinië, het werd 3-2, maar pas aan het eind van de verlenging door een eigen doelpunt. In Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, werd weer massaal gekeken. Ze zijn trots dat ze zover zijn gekomen, meldt ESPN. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
21: Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister met een hoop snelheidscontroles op de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste kun je vinden langs de A4 richting Leiden bij Leidendorp 31.5. De A7 dan Drachten Groningen bij Drachten 168.1. De A9 richting Alkmaar bij 46.9. De A12 dan Maarn-Ede bij 83.1. De A13 Rotterdam richting Rijswijk bij Rotterdam 14.9. En op de A16 ook richting Rotterdam bij Dordrecht 7.8. De A28 dan Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59.6. De A30 Barneveld-Ede bij Lunteren 16.1. De A58 richting Vlissingen bij 157.4. Dan de A59 Den Bosch richting Breda bij 111.8. En de laatste van nu op de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen opgepast bij 25.4.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
22: Boeie.
23: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
22: Yes.
23: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
22: Hamster.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: Europa-park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: 538.
3: Komende week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
3: Tomorrowland.
4: Yes, goedemorgen. Zometeen een nieuwe editie van Kilian Kansluis Kennisquiz. Ook een classic van Kid Rock komt eraan. En er is somber. Dit is Homewrecker. Radio.

0: luistert.
1: Hey, welke bekende Nederlander ben jij ooit tegengekomen? Laat eerlijk zijn, soms kom je echt je grootste idolen tegen op de meest onverwachte plekken. Zo weet ik nog echt als de dag van gisteren dat ik ooit een keer Roy Donders ben tegengekomen in een souvenirwinkeltje in Luxemburg. Dat is best gek eigenlijk, hè? Want zulke dingen verwacht je helemaal niet. Zeker Roy Donders niet in een souvenirwinkeltje in Luxemburg. Nee, Roy Donders had ik eerder verwacht ergens op een vlucht vanaf naar Turkije of zo, weet je wel. Voor nieuwe tanden of een nieuwe implantaat of zo. Mocht je morgen toevallig naar de Lidl in Mechelen in België gaan, dan kan het maar zo zijn dat je daar Lost Frequencies gaat zien. Het doet daar namelijk morgen een setje draaien op de parkeerplaats van de supermarkt om het gratis festival Tomorrowland te promoten. Tenminste, hij doet het gratis om Tomorrowland te promoten. Je hoort het nu hier bij 538. Dit is Live It All.

0: Ja, 538 met Bruno Mars, je hoorde Risk It All.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1...

je stelling 1 door via de gratis app van 538. Of denk je nou, stelling 2 deze ochtend is waar. De eerste BMW-auto's werden in het begin daadwerkelijk geleverd zonder een knipperlicht. Als je dat denkt dat waar is, heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1, de magnetron ontstond per ongeluk omdat er een chocoladereep smolt. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 via de app van 538. Of denk je nee, stelling 2 is waar. De eerste BMW-auto's werden in het begin inderdaad geleverd zonder een knipperlicht. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2 hoor je zo meteen het antwoord. Ook Alex Warren komt eraan. En eerst Alesso en Sarah Larsson. I got the

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De magnetron ontstond per ongeluk omdat er een chocoladereep smolt? Of denk je dat stelling 2 waar is? De eerste BMW-auto's werden in het begin daadwerkelijk geleverd zonder een knipperlicht. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. En stelling 1 dus, als je denkt dat de magnetron per ongeluk is ontstaan omdat er een chocoladereep smolt. En stelling 2, als je denkt dat de eerste BMW-auto's inderdaad in het begin werden geleverd zonder een knipperlicht. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zo meteen dat antwoord. Ook Smash Mouth en de nieuwste Bebe Rexha komen eraan.
1: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
2: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
1: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
2: Dit keer ga je solo
1: naar Zin in de Zomerfest.
3: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
1: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
3: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbaan.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.

0: makkelijk retour.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de Voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Goedemorgen, in het midden en noorden van het land nog bewolkt met lokaal wat kans op regen. Maar later vandaag op de meeste plekken droog en zonnig met van noord naar zuid temperaturen tussen de 20 en de 27 graden. Ze weer updaten door de weg met Flitsmeister met nog een aantal snelheidscontroles. De eerste op de A1 richting Barneveld bij Klarenbeek, 87.0. De tweede dan Amsterdam-Utrecht bij Baanbrugge, 41.2. De A4 richting Leiden bij 31.3. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69.5. De A7 dan richting Groningen bij Drachten, 168.1. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83.1. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam, 7.8. De A28 Zwolle Amersfoort bij Hulshorst, 59.6. De A30 Barneveld-Ede bij 15.9. En de laatste voor nu op de A67 Eindhoven-Venlo bij Maasbree, opgepast bij 62.6. 3:30, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
8: Goedemorgen. In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen door brand op een boot. Het slachtoffer is bij het blussen door de brandweer uit de boot gehaald en was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ook een grote brand vannacht in een appartementencomplex in Sneek. Die brak uit op de 4e etage. Buren werden geëvacueerd. De brand is onder controle. Er is niets bekend over gewonden. Dit jaar gaan minder Nederlanders op zomervakantie. Het is ruim de helft, tegen bijna 3/4 2 jaar geleden. Veel mensen vinden de zomervakantie te duur of zien de extreme hitte niet zitten, schrijft het AD. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
9: Zometeen vanaf 9.

0: Jonas Blue op 538. Je hoorde Edge of Desire.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 deze ochtend is... de magnetron ontstond per ongeluk omdat er ooit een chocoladereep is gesmolten. En stelling 2 is... de eerste BMW-auto's werden in het begin inderdaad geleverd zonder een knipperlicht. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Een emotionele dag voor jullie vandaag, hè?
3: Ja, zeker. Nou ja, emotioneel.
0: Want jij, Jolanda, jij bent samen met je man Marco onderweg om een nieuwe auto op te halen. Maar goed, dat betekent dat je wel natuurlijk van je oude vertrouwde autootje af moet.
3: Ja, wacht hoor. Ik versta je even slecht.
0: Oh, rij je in een tunnel?
3: Nee, nu niet meer. Okay. Zeg het maar.
0: Nou, gelukkig. Maar ja, ik zei al, dan moet je wel even afscheid nemen van je oude auto natuurlijk.
3: Jazeker, ja.
0: Maar
3: ja, was echt een oudje.
0: Maar is het iets waarvan je zegt, oh, weet je, prima, ik kan daar makkelijk afstand van doen? Of is dat wel echt even een sentimenteel ding?
3: Nee hoor, ik ken er makkelijk afstand van doen. Weet je, het is mooi geweest. Weet je, hij heeft ons overal naartoe gebracht, prima.
0: Bedankt en tot ziens, zeg maar.
3: Ja.
0: Nou, lekker. Hey Jolanda, terwijl je nog even mag genieten van je oude autootje... heb ik hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is dus maar waar. Stelling 1 deze ochtend is... de magnetron ontstond per ongeluk omdat er een chocoladereep smolt. En stelling 2 is... de eerste BMW-auto's werden in het begin geleverd zonder een knipperlicht. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
3: Nummer 1.
0: Nummer 1, en waarom ga je voor nummer 1?
3: Ja, nummer 2 is dat. Nee, dat is echt niet mogelijk. Het is echt nummer 1.
0: Jullie halen niet toevallig vandaag nog een BMW op?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nee. Nou Jolanda, nee. Ik heb goed nieuws voor je. Het is hartstikke goed. Ja, Percy Spencer was een ingenieur die in de jaren 40 werkte met radartechnologie. Hij stond een keer bij een apparaat dat microgolven opwerkte... toen hij ineens merkte dat zijn chocoladereep was gesmolten. Nou, dat vond hij verdacht, dus toen dacht hij, weet je, ik ga verder testen... met popcornkorrels en een ei. En toen ontdekte hij dat microgolven eten kunnen opwarmen. En daar ontstond een beetje het idee voor een magnetron.
3: Oké. Nou, helemaal top.
0: Hey, toch weer iets geleerd, hè, op deze zeer emotionele dag voor jullie.
3: Ja, precies.
0: Nou, lekker. Hey, Jolanda, veel plezier met de nieuwe auto. En zet natuurlijk 538 op, want daarmee kun je de speakers goed afregelen. Of het allemaal goed doorkomt en zo.
3: Oké, dankjewel en nog een fijne dag.
0: Dankjewel, jullie ook.
3: Doei.
0: Het zijn de hits van 538 met onderweg voor je de nieuwste Bieber Rexha. En hier Smash Mouth. Dit is de All Star.

538, samen met Burna Boy hoorde je Die Die. En zometeen naar 9 gaan we hier op 538 nog één keer met je mee terug naar de 90s. De tijd dat je moest huilen omdat je Tamagotchi vergat eten te geven. De tijd dat je aan de buis gekluisterd zat omdat je naar Big Brother zat te kijken, weet je wel. Zometeen naar 9 Marnix Westhuis met de 538 90s Top 1000. En eerst Sia, dit is Unstoppable.

0: 538 90's Top 1000.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
1: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
0: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
0: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
20: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: In Amsterdam-West is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot die aan een kade lag. De brandweer haalde het slachtoffer nog naar buiten, maar kon niks meer doen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan en of het slachtoffer een man of een vrouw is. Van de boot is weinig meer over, is te zien op beelden van AT5. Nog een brand, maar dan in Sneek, in een appartementencomplex in de binnenstad. Die brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van appartementen ernaast moesten hun huis uit en zijn opgevangen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De brand is inmiddels onder controle. De Duitse politie heeft ingegrepen bij demonstraties in de stad Erfurt. Daar is vandaag het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Demonstranten probeerden om wegen naar het gebouw te blokkeren en sommigen hadden zichzelf aan de tramrails vastgelijmd. Ook vielen ze het gebouw aan met vuurwerk en verfbommen. En steeds meer mensen kiezen ervoor om met de zomer thuis te blijven. Ze vinden op vakantie gaan te duur of vinden het in het buitenland veel te heet, meldt de ANWB. 2 jaar geleden ging bijna 3/4 in juli of augustus weg en nu nog maar de helft. In het noorden van het land is de zomervakantie intussen begonnen. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon en met 25 tot 27 graden zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
8: Ricky Martin, zometeen in de 538 90's top 1000. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A12 tussen Ouddijk en de Duitse grens. 9 minuten. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A7, Drachten richting Groningen, 168.1. A12, Maarn richting Ede, 83.1. En ook oppassen op de A28, Zwolle richting Amersfoort, 59.6.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

Marco Borsato, Treintje Oosterhuis, Wereld zonder jou op 103. 538. Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend, dit is 538. Vandaag nog één keer genieten van het allerbeste uit de 90's. De muziek die je hoorde tijdens het spelen met de Furbies. Het sparen van je flippo's. Of misschien wel de muziek die je leerde kennen in een film. Zometeen bijvoorbeeld een nummer dat bekend werd door de film Space Jam. Je weet wel, cartoons, basketbal. R. Kelly, I Believe.

De 538 90 tot 1000 met R. Kelly en I Believe I Can Fly. Dat moet de Cubaanse Javier ook hebben gedacht. I Believe I Can Fly. Tijdens zijn wereldrecordpoging voor de allerhoogste sprong ooit. Dat deed hij in de 90s, 1993. 2,45 meter, zo hoog sprong hij. Om je even in te beelden hoe hoog dat is. Zet 10 kratjes bier op elkaar. Een doosje frituursnacks erbovenop. En dan kom je dus op 2,45 meter hoog. En dat wereldrecord is dus sinds 93 nooit meer verbroken. En ik kan je garanderen, dat gaat mij ook absoluut niet lukken. Nee, op de middelbare school moesten we wel eens ook dat hoogspringen doen bij sport en beweging. Joh, ik was daar helemaal niet goed. En nee, voor mij was het eerder een soort limbo. Ik ging er onderdoor.

0: Project. En King of My Castle in de 50s top 1000. Vandaag gooi je nog één keer de top 100 uit de allerlekkerste lijst die we hier hebben. Zometeen onder andere met Lenny Kravitz. En een vrouwelijke fan heeft iets bij hem geflikt waar hij nog jaren van moet herstellen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
6: Yeah. Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PS5 vakanties.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf.

0: Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Inbouwapparatuur.nl. De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? De 50-90s top 1000. Zoals je misschien wel weet, Lenny Kravitz die heeft dreadlocks. Of nou ja, sinds vorig jaar heeft hij er 4 minder.
1: Excited young lady pulled 4 dreadlocks out of the back of my head. You know how hard you gotta pull to rip those out of my head. Damn, baby.
0: Ja, die sprintte gewoon het podium op, trok aan het haar van Lenny en had toen opeens 4 dreadlocks in de handen. Het duurt gewoon 3 jaar, hè, om dat terug te laten groeien. De 50-90s top 1000, Tupac Changes, voor je onderweg naar Sash, Ecuador.

0: never change.
1: Tupac op 95. 538, goedemorgen, vandaag geniet je nog één keer van de top 100 uit de 90's top 1000. 538.nl, daar kun je natuurlijk nog even de hele lijst checken. En ook leuk om te lezen hoe en waar er vandaag naar de lijst wordt geluisterd. Bijvoorbeeld Patrick in de 538-app, die gaat wat gaafs doen. 1000 kilometer door Nederland rijden op de motor, zonder snelwegen, en dat binnen 24 uur. Dat is cool. Heel veel plezier ermee. En hopelijk kun je daarna ook nog een beetje zitten met het harde zadel. Moet pas komen met de lekkerste hits uit de 90's top 1000. Spin Doctor zometeen. Two Princes. Maar eerst deze. Waarschijnlijk ga je meezingen. Kan het niet anders. De Hermes House Band hoor je nu in de top 1000 met I Will Survive.
2: First I was afraid. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong.

0: 538 90's Top 1000. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zo, waar is het warm? Horeca de barbecue.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt en gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur.
11: Bij de brand in een appartementencomplex in Sneek is een vrouw van 61 om het leven gekomen, meldt de politie. De brand brak vannacht uit op de 4e etage. Bewoners van het appartement ernaast moesten hun huis uit en werden opgevangen. Mogelijk is de brand aangestoken, want volgens de politie was het er eerder vannacht onrustig. In stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam is vannacht iemand omgekomen bij een brand op een boot. Die lag vast aan een kade. Waardoor het vuur is ontstaan is niet duidelijk, ook niet wie de dode is. Het slachtoffer is door de brandweer uit de boot gehaald, maar was niet meer te redden. De boot is vrijwel helemaal uitgebrand. In Erfurt in Midden-Duitsland zijn demonstraties tegen de extreemrechtse AfD uit de hand gelopen. Partijen houden vandaag een congres en er worden 50.000 betogers verwacht. De politie greep in toen demonstranten wegen blokkeerden en het partijkantoor aanvielen met verfbommen. Er zouden agenten gewond zijn geraakt. En Rotterdamse fans zijn enorm trots op de voetballers van Kaapverdië, ook al liggen ze eruit op het WK. Vooral omdat ze het wereldkampioen Argentinië lastig hebben gemaakt, meldt Rijnmond. Het werd 3-2, uiteindelijk door een eigen doelpunt. Er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam, ook een paar spelers komen er vandaan. Grote verschillen vandaag. In het zuiden is er geregeld zon. Met 25 tot 27 graden wordt het zomers warm. In het noorden meer bewolking met kans op lichte regen. Daar met moeite 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
12: Venga boys, zometeen in de 90's top 1000. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de drie grootste vertragingen van dit moment. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 16 minuten. A15 Ridderkerk richting Nijmegen bij de brug over het Merwedekanaal, 7 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen, 8 minuten. Bij de grens. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de meest gemelde van dit moment. De A4 Amsterdam richting Leiden bij 31.0. A12 Maarn richting Ede 83.1. En ook oppassen op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
2: Marnix Westhuis.
3: Goedemorgen, Christina Aguilera. Hoor je zometeen na de Benga Boys. We like to party.

0: Yeah.
1: Christina Aguilera, Genie in a Bottle in de 538 90s top 1000. Goedemorgen, mijn naam is Marnix. Geboren op 27 augustus 1998 in het mooie Zwartsluis, Overijssel. Net in de 90s dus. En mijn ouders zitten midden in een verhuizing. En daarom waren we laatst bezig met het opruimen van wat spullen en dozen doen en zo. En toen kwam ik een mapje tegen met daarin mijn eigen babyfoto's. En ik laat even in het midden of ik wel of niet een knappe baby was, maar er is werkelijk niemand op deze aarde die voor die babyfoto's $1,5 miljoen zou betalen. Echt niet. Maar bij Christina Aguilera, die je net hoorde, ja, daar natuurlijk wel weer bij. Ja, niet foto's van haarzelf, maar er was een tijd waarin tijdschriften miljoenen wilden betalen om als allereerste de babyfoto's van de kinderen van popsterren te hebben. Dus dat ze hem als allereerst konden laten zien. En in haar geval, de eerste foto's van haar zoon, nog voordat hij bij de familie kwam, ja hoor, 1,5 miljoen.

0: Rob Maas en Children in de 58, 90's tot 1000. Echte lekkere dance klassieker. Komt eigenlijk bij iedere editie van Tomorrowland minimaal één keer voorbij.
1: Met 58 naar Tomorrowland.
0: Ja, en om toch maar even zeker van te zijn, ga jij dit jaar controleren of dit nummer ook weer voorbij komt. Want vanaf maandag maak je bij 58 een week lang kans op tickets voor Tomorrowland. En natuurlijk ga je niet alleen, nee, je wint hier 2 tickets, inclusief een plek op de camping. Hoe gaaf is dat? Je wint het hier bij Radio 58, jouw tickets voor Tomorrowland. Echt heel gaaf. In de 90's tot 1000 hoor je zo meteen Akda de Munnik. Eerst Pieter Andre. Mysterious Girl.

0: Magda en de Munnik niet of nooit geweest. De 538. 90's tot 1000. Zometeen artiest in de 90's tot 1000. Die ooit is ontslagen bij de radio. Omdat hij wat heeft gedraaid op de radio. En weet je wat? Ik ga het zo meteen gewoon aan je laten horen.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: Eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: countrydiscounter.nl.
1: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
1: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
0: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
1: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
2: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
0: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
2: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

And I touched your face, narcotic mindfulness. And

0: van Dalen en Rico Waterverve op 85. 538, die Mark van Dalen, die heeft in de 90's ook nog een tijd bij Stadsradio Rotterdam gezeten. En in 1994 is hij daar ontslagen. Omdat hij daar wat draaide wat niet echt gewaardeerd werd. Het is een nummer dat in de 90's een beetje in het illegale hardcore en gabbercircuit een beetje rondging. En na wat speurwerk in de krochten van het internet ben ik toch een klein stukje tegengekomen. Het is een nummer over onze ondertussen koning.
1: En Willem-Alexander is een flikker!
0: Goedemorgen, dit is Radio 538. Mijn naam is Marnix. Als ik morgen niet te horen ben op de radio, dan weet je waarom. Dit is juist nu. Ice Ice Baby.

Doubt in de 538 90's Top 1000. Deze hele zaterdag nog één keer genieten van de Top 100. Will Smith zometeen naar Robin S. op 82.

0: Men in Black op 81 uit inderdaad de film met dezelfde titel. Misschien dat je die wel in 1997 in de bioscoop hebt gezien. Had trouwens niet zoveel geschild of dit nummer had helemaal nooit bestaan. Want Will Smith, die in de film speelt en dus ook zingt, die wilde deze film eerst helemaal niet aannemen. Hij had namelijk al eerder een film gemaakt met aliens. En die dacht, ja, weer een film met aliens? Ja, ik weet het niet hoor. Maar gelukkig heeft zijn vrouw hem er toch van overtuigd om deze klus aan te nemen. En gelukkig maar, want anders hadden we deze classic moeten missen in de lijst. Er zit ook gelijk een hele wijze les in. Luister altijd naar je partner. En vooral als ze voor de derde keer aan je vraagt of je de container aan de weg wil zetten.
1: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 538 90 tot 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: keukenspecialist.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de
7: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur.
8: Er was vannacht een grote brand in een appartementencomplex in Sneek en daarbij is een vrouw omgekomen. Waardoor is nog niet helemaal duidelijk. Voor de brand was het al een paar keer onrustig in het appartement, meldt een veiligheidsregio. Meerdere woningen werden ontruimd. Wordt gekeken wanneer de bewoners terug kunnen. De politie staat achter het geweld dat een agent heeft gebruikt tegen een zwangere vrouw in een asielzoekerscentrum in Zeist, anderhalve maand terug. Op beelden is te zien dat de vrouw op de grond valt nadat ze door een politieagent wordt weggetrokken. De politie onderzocht het incident en zegt dat het geweld noodzakelijk was, maar niet waarom. Opnieuw heeft Oekraïne diep in Rusland olieinstallaties aangevallen met drones. Dit keer een haven en een olieterminal bij Sint-Petersburg, zo'n 1500 kilometer van Oekraïne. Dat voert de laatste tijd vaker van dit soort aanvallen uit, ook bij Moskou. Rusland valt vooral burgerdoelen aan, zoals flatgebouwen in Kiev. En de Verenigde Staten bestaan vandaag 250 jaar en dus is het deze 4th of July overal in het land feest. Maar het is in sommige delen zo heet dat evenementen zijn aangepast. Zo wordt het in Washington 41 graden en daarom is de jaarlijkse parade afgelast. Wel gaat de grote vuurwerkshow door en die breekt volgens president Trump een wereldrecord. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Too Unlimited, zometeen in de 90's tot 1000. Eerst 538 verkeer door Flitsmeister. Het is al druk op de wegen. Dit zijn de drie grootste vertragingen van dit moment. A7, Den Hoever richting Zurich bij de Brezandijk, 10 minuten. A7, Westerbroek richting Bremen bij de grens 11 minuten. En de A12, Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens 14 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A6, Lelystad richting Muidenberg 43.2. A12, Maarn richting Ede 83.1. A16, Rotterdam richting Dordrecht 7.8. A28, Zwolle richting Amersfoort 59.6. En het hele overzicht check je in de app van Flitsmeister.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
10: Boeie!
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
12: Fijne verjaardag! In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.

0: Sue Unlimited en Get Ready for This in de 90s top 1000. Hey, en in het kader van Get Ready for This, maak jezelf klaar om de nieuwe eigenaar te worden van een Citroën Saxo. In de 90s kon je die al winnen bij Radio 538. En nee, niet flauw, het is geen miniatuurauto. Het is gewoon echt iets waarin je kunt rijden. Gewoon een Citroën Saxo, maar dan met 538-logos erop. Een tijdje terug hebben we er een teruggevonden uit de 90s. Van de eerste eigenaar geweest. En die heeft een nieuwe look gekregen. Zeg maar onderhouden. En dat is echt super vet geworden. Een nieuwe, oude Saxo in de huisstijl van Radio 538. Helemaal de 90s. Bas en Dylan van de 538-avondshow die omschrijven hem als volgt.
1: Maar dit is echt heel erg dik.
2: Oh mijn god.
3: Hij is echt in perfecte staat.
1: Wat vet.
0: En hij kan dus van jou zijn. Ga naar Instagram van Radio 538. @Radio538. Laat weten waarom jij deze 538 Citroën Saxo wint. En wie weet ga je er binnenkort wel mee rond. Hoe gaaf zou dat zijn? Jouw eigen 538 Citroën Saxo. De 90s tot 1000.

0: Goedemorgen, Marnix hier. De volgende hit in de lijst komt uit 1991. En in dat jaartal is een Nobelprijs geïntroduceerd voor grappig wetenschappelijk onderzoek. En in 2017 is die prijs gewonnen door een Nederlandse wetenschapper. Die heeft namelijk onderzocht dat als je regelmatig didgeridoo speelt, dat dat helpt tegen slaapproblemen en snurken. Dus didgeridoo, je voordeel ermee?
1: Jij bent vast de leukste thuis. Oh,
0: dat ligt maar net aan wie je het vraagt. De 538 90's Top 1000. Vandaag nog één keer de Top 100. Captain Jack.

0: Kracht 90's top 1000. Onderweg naar de nummer 1. Zometeen met Enrique Iglesias. Ook van Tikkout komt eraan. En vanaf maandag jouw kans op deze ticket.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld.
2: Tomorrowland.
1: Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos.

0: Vibe. Yeah.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
2: Yeah. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Welkom bij de
5: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Even bollen. Iedereen moet het weten.
20: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
21: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.
24: Elke maand weer.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Marnix Westhuis. Goedemorgen, Erik.

0: Bram Dikhout. Stil in mij.
1: De 538. 90's tot
0: 1000. Oh jongens, ik wil niet dat de 90's lijst stopt hoor. Dat is u Clemens in de gratis app van Radio 538. Nou, je zit vandaag sowieso goed. Tot vanavond iets voor 7. Dan hoor je namelijk de nummer 1 uit de 90's top 1000 bij Radio 538. En als je dan nog niet genoeg kunt krijgen, dan kun je altijd via 538.nl of in de 538-app terecht voor ons eigen 90's themakanaal. Daar hoor je dus het hele jaar door alleen maar 90's hits. Waaronder deze. Het nummer waarin je 48 keer het woord yeah hoort. Urban.

2000 onderweg naar de aftrap van je zaterdagmiddag. Natuurlijk met Martijn en Julia. En zij gaan ondertussen, traditiegetrouw, op zoek naar drie woorden om te kunnen ontcijferen. Dat zijn drie cryptische woorden die jouw zaterdag omschrijven. Die kun je nu sturen via de gratis app van 538. Mag je even intypen, maar nog leuker. Spreek het even in. Hoor je zometeen jezelf terug op Radio 538. En wie weet weten Martijn en Julia wel te raden wat jij vandaag doet. Losing My Religion. Ja, die is vrij makkelijk ontcijferd. Dat is de hit die je nu hoort in de 90s top 1000.

0: 538 90's Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: We zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: Er is een verdachte opgepakt van mogelijk meerdere aanrandingen in Spijkenisse, meldt Hart van Nederland. Er waren 3 meldingen, onder meer van een meisje dat bij het uitlaten van de hond de bosjes in werd getrokken. Ze wist te ontkomen en de dader ging er vandoor. Onderzocht wordt of het bij alle meldingen om dezelfde dader gaat. Ondanks demonstraties in de Duitse stad Erfurt is het partijcongres van de rechtsradicale AfD stipt om 10 uur begonnen. Alle 600 partijleden waren op tijd binnen. Betogers hadden wegen geblokkeerd en het gebouw met vuurwerk en verfbommen aangevallen. Politie greep in en er zouden agenten gewond zijn geraakt. Paus Leo is op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar veel Afrikaanse bootvluchtelingen aankomen. Hij ging naar een begraafplaats waar veel vluchtelingen liggen, van wie niet bekend is wie het zijn. Brussel ging onlangs akkoord met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. En daarop zei de paus al dat hij naar Lampedusa wilde. En in 3 Rotterdamse bioscoopzalen hebben ruim 1100 Kaapverdische supporters vannacht naar de wedstrijd tegen Argentinië gekeken. Argentinië won met 3-2 en dus ligt Kaapverdië eruit. Maar voor veel Kaapverdianen voelt het alsof zij het WK hebben gewonnen. Na de wedstrijd kreeg het elftal een staande ovatie en er werd nog lang gefeest. In het zuiden geregeld zon en zomers warm, 25 tot 27 graden. In het noorden meer bewolking met een beetje lichte regen. En met moeite 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dankjewel, goedemiddag. Tijd voor verse verkeersinformatie op 538. Door Flitsmeister, het is druk. Dat heeft te maken met de schoolvakantie, denk ik, die in het noorden van het land begonnen is. Want er zijn 16 vertragingen op dit moment. Laten we de 3 langste even doorlopen samen. De A12, Lunetten richting Oude Rijn op de Hoofdrijbaan. Dat is 17 minuten vertraging daar nu. De A15, Nijmegen richting Gorkum tussen Del en Leerdam een half uur. Dat komt door een auto met pech. En de A76, Geleen richting Keulen voor de grens met Duitsland, is de weg dicht vanwege de controles. 17 minuten moet je daar wachten. Verder zijn er ook heel veel flitscontroles. Ik pak even de meest recente pak ik erbij. De A4 Belgische grens naar Bergen-op-Zoom. Daarbij Ossendrecht 245.0. De A7 Den Oever richting Bolsward bij Witmarsum 107.7. A7 Duitse grens richting Groningen bij Winschoten 245.0. En de A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam 46.7. En nog één, A9 Alkmaar-Haarlem bij Beverwijk 52.4. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk 26.6. Dan de A22, ook best wel vers, Velsen-Beverwijk bij Velsen-Noord 12.6. En de laatste voor nu, de A76 Duitse grens richting Heerlen bij Heerlen 25.4. Er zijn er veel meer. Wil je weten of er ook langs jouw weg eentje staat? Check de Flitsmeister-app.
12: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
20: Martijn en Julia.
15: En deze zaterdag hoor je de bovenste 100 uit de 90's Top 1000. Gewoon nog een keer. En Take That staat daar ook tussen.
19: 538 90's Top 1000.
20: Radio 538 68.

0: Barry Barlow, de frontman van Take That, beweert dat hij deze wereldhit in een kwartiertje heeft geschreven. Ik heb dagen dat het me langer kost om me aan te kleden, maar dat er zijn. Back for Good op Radio 538.
1: Weddenschap, verloren, WK. 538.
2: Martijn en Julia.
0: Ja, wat zie je er prachtig uit.
1: Ja, mocht je meekijken via TV 538 of via de app. Ik heb een weddenschap verloren. We hebben hier een hele leuke bewaker, beveiliger. En die heet Soef. En Soef die zei, zullen wij een weddenschap doen voor de wedstrijd Nederland-Marokko? Dus ik zei, nou, kom maar op. Ik ben wel down voor dat. Zei hij, oké, als Nederland wint, dan ga ik hier een week lang beveiligen in een Nederlands elftal shirtje. Ja. En als Marokko wint, dan ga jij je programma maken in een Marokko shirtje.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, die weddenschap is compleet langs mij heen gegaan. Want jullie hebben het met z'n tweeën bekokstoofd. Maar ik vind het wel vet dat je je gewoon aan je woord houdt.
1: Ja, toch? Ja, zo ben ik dan ook wel weer.
0: Ik vraag me wel af waar je het vandaan hebt, dit Marokko shirt.
1: Van Soef zelf.
0: Oh, oké, okay. Nou, dat is ook wel afgesproken. Ja, ik denk misschien dat we gewoon in je kast liggen.
1: Nee, helemaal niet. Dus,
0: nee, ik vind het wel vet dat je het doet. Want een vrouw, een woord, een woord. En we liggen er gewoon uit.
1: Ja.
0: En terecht overigens, want we waren echt verschrikkelijk slecht.
1: En ik moet zeggen, ik vond het ook gewoon een hele leuke wedstrijd. En ik gun het die Marokkanen ook ontzettend.
0: Nou, wij hebben met z'n allen in de kroeg gekeken in Utrecht. En ik moest naar de rand nog een stukje naar huis fietsen. En dan moet je dus door de stad waar iedereen dus inderdaad toeterend rondrijdt. Als je inderdaad Marokko supporter bent. En terecht, want als je gewonnen hebt, mag je dat vieren. Maar het was allemaal heel relaxed en respectvol en zo. Dus ik gun het ze eigenlijk heel erg. Want ze waren ook gewoon beter.
1: Ja.
0: Maar ik vind het vet dat je je woord nakomt.
1: Ik moet zeggen, absoluut. Ik hou wel van de kleur rood. Ik vond oranje net iets mooier, maar de kleur rood staat ook prima. Alright.
0: Nou, jouw drie woorden weten we. Nu zijn wij benieuwd, you en ik, naar jouw drie woorden. Hoe omschrijf je je bubbeltje van vandaag? Spreek even in drie cryptische woorden in de app van 538. Gaan wij proberen te raden hoe jouw dag er op dit moment uitziet.
1: Ja, dus gewoon wat je aan het doen bent in drie woorden deze kant op. En dan gaan wij proberen te raden dus wat je aan het doen bent.
0: Ondertussen tellen we de bovenste 100 van de 90's top 1000 nog een keer af vandaag. Met zometeen Queen op 66. Maar eerst Teaspoon.

0: show must go on. Op Radio 538.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
1: Wat spook jij op dit moment uit? Dat willen wij heel graag weten. Stuur dat in 3 cryptische omschrijvingen deze kant op. En dan gaan wij eigenlijk proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
0: Ja, kun je thuis ook doen als je 3 random woorden hoort. En je denkt van, hè? Dat denken wij heel vaak hier. Hè? Even kijken, we gaan eens naar Edwin. Want Edwin stuurde bierboot, boel en tuin.
1: Ja, die zit sowieso op zo'n bierfiets. Ik vind een bierfiets het allerleukste op aarde. Dus hij gaat met vrienden op een bierfiets. En daarna heeft hij even een Red Bull nodig.
0: Oh.
1: Omdat hij even te veel biertjes heeft gedronken. En daarna gaat hij uitkateren in zijn tuin.
0: Ja, dit klinkt hartstikke waterdicht. Waar het niet dat hij bierboot stuurt en niet bierfiets.
1: Ja, is dat niet hetzelfde?
0: Edwin, is dat hetzelfde?
3: Nee.
0: Nee, hoor ik.
3: Nee.
1: Wat is een bierboot dan?
3: Ja, mag ik het afklappen?
0: Ja, nee, vertel maar. Want ik heb namelijk geen flauwe notie. Ik vond het verhaal van jullie heel goed verzonnen. Maar voor hetzelfde gaat klopt het voor geen meter. Dus praat ons bij.
3: Oké, nou, ik zal het verhaaltje even kort doen. Wij hebben een vriendengroep van 12 man. Dat hebben wij al sinds wij 6, 7 jaar zijn.
0: Okay.
3: Maar dat hebben we dus nog steeds. En we hebben 1 keer in het jaar hebben wij een darttoernooi. Dus vandaar de boel.
0: Ja.
3: Die doen wij in de tuin bij een vriend van mij. Dat is altijd dezelfde locatie. 2 dartborden. En omdat wij het bier koel willen houden, hebben wij een soort van zwembad in de vorm van een boot. Waar allemaal bier in ligt met koud water.
1: Wat goed!
0: Jij hebt het leven wel uitgespeeld, Edwin, als ik dit zo hoor.
3: Dat dacht ik, hè?
0: Wat goed zeg. Hey,
3: maar dan ga ik zo meteen dus heen om 30:30.
0: Nou ja, zou je ons alsjeblieft een paar foto's willen sturen in de app van 538?
1: Ik wil
0: om een
1: die
0: beetje de situatie
1: zien.
0: Te zien. Ja.
3: Nou, dat ga ik doen.
0: Nou, heel top. Hey, ik wens je heel veel plezier. Doe iedereen de groeten daar.
3: Ja, dat doe ik. Dankjewel.
0: Oké, man.
3: Fijne uitzending.
1: Dank je.
0: Hoi.
3: Oké, doei.
0: Hier staat we echt gruwelijk naast.
1: Nee, nou, ik
0: ja,
1: vond...
0: Nou ja, je hebt 1 van de 3 had je er goed.
1: Ja, vriendenweekend en tuin.
0: Nou, voor 2 dan. Laten we die er van Suzanne ook er even bij pakken. Die stuurde 3 woorden in. Caravan, Amsterdamse zomer en fietsen. Ik denk dat die gewoon met de caravan richting Amsterdam trekt. Daar op Zeeburg een plekje huurt. Dan s'avonds naar de Amsterdamse zomer gaat. En dan ja, met de fiets terug naar de camping, denk ik, of zo.
1: Dat is hem.
0: Ja?
1: Ja.
0: Suzanne?
4: Ja?
0: Zit ik een beetje in de richting?
4: Je zit heel goed in de richting. Dat is inderdaad wat we gaan doen.
0: Jij gaat lekker door tot vanavond.
4: Wij gaan door tot vanavond.
1: Maar wat,
4: en dan
1: wat,
4: fietsen we terug naar de caravan.
1: Wat slim om een, ja, je caravan mee te nemen. Want dan kom je van ver, neem ik aan. Nou ja, tenminste verder dan omstreken van Amsterdam.
4: Ja, wij komen vanuit Loon op Zand.
0: Dat is Brabant.
1: Dat is bij
4: de
1: Efteling.
4: Ja, Brabant. Ja, dat is bij de Efteling. Correct.
0: Amsterdam nog best wel een eind, inderdaad, toch?
4: Ja, dat. Maar dus ik vind het daarom terug naar huis te fietsen, inderdaad.
0: Ik vind het wel leuk, want ik associeer de Amsterdamse zomer echt met zo'n feest voor iedereen die daar in Amsterdam woont. Maar jij komt echt gewoon van aan de andere kant van het land daarheen, omdat je het ook leuk vindt.
4: Ja, correct. Ja, wij zijn vorig jaar voor het eerst geweest en we vonden het daar zo leuk en zo gezellig. Dat hebben we gezegd, we gaan weer.
1: Het is dus ook echt een leuk feestje. Ik kan je vertellen, ik heb gisteren, ik was er niet, maar ik heb alles meegekregen, want mijn balkon die zit daar echt vlakbij. Dus op een gegeven moment zat ik om 11:30 zo, wow,
0: wat dat nou? Nou, de eerste 5-sterren recensie is al binnen. Nou, laat even weten hoe het was als het geweest is. En fotootjes mogen altijd in de app van 538 deze kant op.
4: Doen we. Helemaal correct. Doen
0: Suzanne,
4: doen
0: veel plezier en een fijne avond alvast, hè.
1: Doei! En hou je niet je fietswiel in de trambanen krijgen, hè?
0: Oh ja, dat is zo'n typisch Amsterdams probleem.
1: Oei.
0: Dit is Faithless.

0: Chris Meeuwis. Het is een nacht op Radio 58. In de 90's Top 1000, waarvan we vandaag de bovenste 100 gewoon nog een keer doen. Omdat het kan en omdat het lekker is. En Guus Meeuwis staat daarin.
1: Voor mijn gevoel is dit nummer ook veel later dan 90's of zo. Maar misschien komt dat ook omdat ik dat ieder weekend in de kroeg hoor.
0: Dat zou kunnen. Nee, het is echt uit de jaren 90. En zometeen nog meer uit de jaren 90. Cranberries komen eraan met Zombie en ook La Bouche zometeen.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Maandag om 9:15 even bellen met Peter Heerschop.
3: Oranje dat nu al 20 jaar geen WK-duel heeft verloren in reguliere speeltijd. Ja. Dat is lang hoor. 20 jaar ongeslagen. Elke vriendin van Lil Kleiders zou daarvoor tekenen.
2: De 538 Ochtendshow is een

0: maandagochtend weer. Bij Radio 538. Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en soda.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer.
18: Here we go.
17: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night.
17: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
20: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
17: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
20: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
17: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.
21: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
24: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
25: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
26: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
27: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
26: Dan zou een glas rood... gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.

0: Labouche en Be My Lover op plek 62 in de 90s top 1000.
1: Peter, die hebt er net. Woehoe! Ik geloof dat hij het leuk vindt. Hey, wij zijn Martijn en Julia, dit is 538. En vandaag hoor je de bovenste 100 van de 90s top 1000 die we afgelopen week hebben gedaan voor je. Ik heb ons eigen 90s trainingcheckje er ook maar even bij gepakt.
0: Staat je kikken.
1: Dank je. Ik had hem nog niet gezien in het echt, maar ik kan hem wel hebben, toch?
0: Ja, dit is echt zo'n vet Aussie-achtig jasje. Weet je, echt zo'n hakjassie.
1: Een hakjassie. Nou, ik kan het wel hebben, dacht
0: eigenlijk. Wil ik ook wel dat je een stukje gaat hakken dan. Ik denk ook echt dat je beter gaat hakken in een hakjas.
1: Ik heb wel de Nike's Air Max'en klaar.
0: Kijk.
1: Dus misschien, zometeen nog even. Eerst even wat andere muziek, want zometeen komt er een track aan. Ja, die lijkt heel Braziliaans en carnavalsachtig, maar dat is het niet. Het is namelijk Samba de Janeiro. Punt 1, het is geen samba, maar meer een Eurohouse track. En het komt niet uit Brazilië, het komt uit Duitsland. Dus het is niet wat het lijkt, maar het klinkt wel lekker. Samba de Janeiro op 60 zometeen in de 90s top 1000 hier op 538. Althans de bovenste 100. Maar eerst, Vangelis. Conquest of Paradise is dit op 5.

0: Ook tot Nintendo.
1: De 538 90's Top 1000.
2: 60.

0: Enjoy the Silence van Depeche Mode, nummer 59. In de 90s top 1000 hier op Radio 538.
1: Kan jij tegen stilte? Stilte is gewoon überhaupt.
0: Ja hoor, vind ik geen enkel probleem. Nee. Jij niet?
1: Enjoy the Silence.
0: Dankjewel. Nee, ja, weet je, ik heb twee kleine kinderen thuis.
1: Stilte is nog zeldzaam in mijn leven.
0: Dit is 538. Dit is John Travolta met de Grease Megamix.
2: This car is automatic, systematic, hydromatic.
3: Why'd you grease the lightning?

0: John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix. Op 538 in de 90s top 1000.
1: Hey, jij hebt een hele grote witte envelop voor je liggen. Wat ben je van plan? Heb je een heftig weekendje, Tine?
0: Heftig weekend van de boel. Nee, in deze envelop is iets voor jou.
1: Oh.
0: Ja, omdat we natuurlijk toch nog één dagje in de teken staan van de 90s hier op 538. En jij die periode eigenlijk alleen maar hebt meegemaakt met een luier om je billen. Heb ik een afbeelding van een typisch 90s ding. En ik wil dat zo meteen aan je laten zien. En het leek mij leuk als jij dan gaat beschrijven wat je ziet. En dat de luisteraars dan kunnen raden wat je voor je hebt. En als je dat dan weet en het goed hebt, dan win je prijzen. Had ik bedacht.
1: Leuk.
0: Oké, gaan we zo doen.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.
0: En ook deze komt eraan. Mr. Vain. Ricky Martin. Maria. En de Earth Song van Michael Jackson ook zometeen op 538.
2: 538 90's top 1000.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Hey.
7: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: House Mafia. De gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Vanavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In de middenberm van een N-weg bij het Utrechtse Houten zitten tientallen klimaatactivisten. Vlakbij staan 6 boerentrekkers voor een tegendemonstratie. Het is vlakbij de A12 en de ME heeft aan beide kanten van de A12 2 rijstroken afgesloten. Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma had de demonstranten verboden om de A12 te blokkeren. De bosbrand bij de Spaanse Costa Brava is voor bijna 3/4 onder controle, maar de brandweer is nog volop bezig. Er is angst dat het vuur door harde wind en droogte weer oplaait. Mensen moeten er binnen blijven. Ook wordt opgeroepen niet naar het gebied te gaan. 4 brandweermensen liepen lichte verwondingen op. In Spijkenisse is een mogelijke aanrander opgepakt, meldt Hart van Nederland. De man zou een meisje dat haar hond uitliet de bosjes in hebben getrokken. Maar ze wist te vluchten, net als de dader. Er waren nog 2 meldingen over aanrandingen en de politie onderzoekt of ze met elkaar te maken hebben. En Oranje International Martin de Roon heeft na de uitschakeling op het WK de Nederlandse supporters bedankt voor alle steun. Op Instagram bedankt hij iedereen, behalve de racistische kneuzen, schrijft hij. Na de gemiste strafschoppen door 3 zwarte spelers kregen die op social media de volle laag. De Roon heeft er geen goed woord voor over. In het zuiden geregeld zon en zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden vooral bewolking en dan wordt het met moeite 20 graden. Morgen veel bewolking en minder warm. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan het 50 verkeer door Flitsmeister. Het is heel druk, 24 vertragingen op dit moment. De 3 langste, dat zijn deze. Te beginnen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Mensen op de weg. 1 uur vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en De Meern door een ongeluk 27 minuten. En de A50 Osse richting Eindhoven tussen Veghel-Noord en Veghel vanwege een auto met pech 32 minuten.
3: En er zijn een heleboel flitsers. Ik denk dat ik gewoon de meeste opnoem met de meeste updates. Dus die het meest zijn doorgegeven. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Leiden bij Leiden-Dorp 31.3. Dan de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad 69.5. De A6 ook Lelystad richting Muidenberg bij Naarden 43.4. De A7 Den Oever richting Boswart bij 107.7. Ook de A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A9 Haarlem richting Alkmaar bij Paarndam 46.7. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.1. Dan de A15 Deel richting Gorkum bij Vuren 103.5. De A16 bij Rotterdam 10.5. De A16 ook Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. Wat is het dat er zoveel staan dan?
2: Ja, ik weet het niet. Is er weer zo'n flitsmarathon misschien?
3: Ja, zal wel dan. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Kloendert 6.7. En tot slot de A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen 165.2. Maar er staan er dus veel meer.
2: Nou, kom even lekker bij. En als je meer wil weten, check de Flitsmeister app.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, 2e gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, 2e gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook 2e gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook 2e gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
10: Martijn en Julia.
2: Ja, Julia krijgt zometeen van mij een envelop met erin een typisch 90's ding. En zij gaat aan jou omschrijven wat dat is. Maar eerst Culture Beat, Mr. Vane.
0: 538 90's Top 1000.
10: Radio 538 57.

0: Ricky Martin.
1: Maria.
2: De 538 90's Top 1000.
1: Vandaag halen we de bovenste 100 uit de 90's Top 1000. Ricky Martin dus met Maria kwam net voorbij. Net als Culture Beat en Mr. Vane. Jules, in de jaren 90 was jij nog een puppy. Want jij komt uit 1998, toen ben je geboren. Dus je hebt geen moment in de jaren 90 zonder luier gelopen.
3: Nee, en als ik dat zo hoor qua muziek heb ik heel veel gemist.
1: Nou ja, een fantastische tijd. Laat me wel wezen. Maar het ging natuurlijk in de jaren 90 niet alleen om muziek. Ook om allerlei dingen die nu eigenlijk niet meer kunnen. Of er niet meer zijn. Of nou ja, misschien wel weer terugkomen. Het leek mij leuk om jou weer eens een keer een typisch 90's ding te laten zien. Wat voor mij, als iemand die in 1984 geboren is, heel normaal was. En voor jou waarschijnlijk helemaal niks betekent. Dus ik heb hier in mijn grote envelop een ding zitten. Het is een plaatje van iets uit de jaren 90. En als jij het nou eens omschrijft aan de luisteraars, kunnen we checken of zij weten wat jij voor je hebt. En als je dit hoort en je denkt, oh, ik weet waar Jules naar zit te kijken, app dat dan in de app van 538. Dan maak je kans op het 538 prijspakket. Stoppen van alles in, drinkflessen, zo met een mooie logo erop. Dus als jij er klaar voor bent, Jules, dan krijg je van mij een typisch 90's ding op dit mooie kaartje. En dan wil ik van jou wel eens horen wat je ziet.
3: Nou, maak me gek.
1: Nou, kom komt hij aan. Huppakee. Ik heb bijna van mijn stoel af. Nou, hier. Huppakee.
3: Even kijken. Oh,
1: laat zien.
3: Dit is een... Jezus, wat voor een dier is dit? Het is een zwarte stier, denk ik. Het is een stier met een haar en horens. Twee horens. Hij heeft een stropdas om. Ik denk dat het een iconisch stripfiguur is uit de 90's. Maar ja, meer kan ik ook niet echt vertellen. Als in, het is een...
1: Ja, het is geen ding. Het is meer een figuur inderdaad.
3: Het is een aap meets... ik weet echt niet wat ik zie eigenlijk. Ik zie alleen twee horens.
1: Ja, is het een dier, is het een mens? Wat is het?
3: Een dier, maar hij is wel verkleed als mens. Maar hij zit achter een microfoon.
1: Jij zegt aap meets stier meets man.
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. En nou, vooral de twee grote horens die vallen op.
1: Ja, dat zijn wel joekels, hè?
3: Ja.
1: Nou, als je weet wat Jules voor zich heeft, waar ze naar zit te kijken en waarvan ze geen idee heeft wat het is, stuur je antwoord even in met de F van 538. Is jouw antwoord goed en we pikken je eruit. Dan krijg je het 50 prijspakket met allemaal mooie dingen erin. Dus waar zat Jules net naar te kijken? Typisch 90's. Laat het weten in de F van 538. Wie weet zit je zo meteen hier in de show. En dan lullen we even over het leven en over jouw antwoord. Nu Michael Jackson, Earth Song op 55.

0: Away en What Is Love op 54 in de 90s Top 1000.
1: De 538.
2: 90s Top 1000.
3: De 90s draaien natuurlijk niet alleen om muziek. Ook om dingen, items, speelgoed, personages. En aangezien Julia en ik allebei in een compleet ander deel van de wereldgeschiedenis geboren zijn, zijn dingen uit de jaren 90 voor mij heel logisch en voor haar helemaal niet.
0: Want jij komt uit het jaar...
3: Nou, 1984, dus ja. Ik ben bij de 90s wel redelijk overal bewust bij geweest.
0: En ik 1998, dus ik zat in de poepluier.
3: Precies.
0: Ik voel echt, zeg maar, aan de reacties die zijn binnengekomen, het voelt alsof ik onder een steen heb geleefd. Maar goed, dat heb ik ook soort van.
3: Ja, maar ik blijf dat heel mooi vinden, dat heel veel dingen die dus voor mij echt fucking bekend zijn, voor jou helemaal geen belletje laten
0: Ik heb dit dier of beest nog nooit in mijn leven gezien.
3: Ja, ik heb jou een afbeelding gegeven van een personage uit de jaren 90. Omschrijf nog even kort wat je ziet.
0: Ja, ik weet het nog steeds niet. Ik snap het niet. Ik vind hem doodeng. Het is een soort een aap meets mens. Hij heeft een jasje, een stropdasje. Zit voor een microfoon. Maar hij heeft ook twee enorme horens. Wat is dit?
3: Nou, dat kunnen we misschien wel eens even vragen aan Marije. Marije, goeiedag.
4: Hallo.
0: Hallo.
3: Jij wist meteen waar jullie het over hadden, of niet?
4: Ja, meteen.
3: Vertel, waar heeft ze een plaatje van voor de neus liggen?
4: Ja, dat is Bulletje uit de Mini Playback Show.
3: Bulletje uit de Mini Playback Show, ja!
0: Bulletje?
3: Ja, dat is Bulletje.
0: Het is een hele lieve naam voor hoe die eruit ziet.
3: Ken je de Mini Playback Show?
0: Nee.
3: Oh, dat was een programma van Henny Huisman. En daarin konden kinderen hun favoriete artiest. Nou, dat kunnen we misschien wel eens even vragen aan Marije. Marije, goeiedag.
4: Hallo.
0: Hallo.
3: Jij wist meteen waar jullie het over hadden, of niet?
4: Ja, meteen.
3: Vertel. Waar heeft ze een plaatje van voor de neus liggen?
4: Ja, dat is Bulletje uit de Mini Playback Show.
3: Bulletje uit de Mini Playback Show, ja!
0: Bulletje?
3: Ja!

0: deed als indie artiest, zeg maar, helemaal in het klein.
1: Ja, ja, ja.
0: En daar had je ook een jury bij. En Bulletje was een van die juryleden. Heb jij Veek gekeken, Marije, vroeger of niet?
2: Ja, elk weekend was dat.
0: Ja, natte haartjes voor de televisie, toch?
2: Ja, in de pyjama, helemaal.
0: Heb je ook wel eens dat gedacht van, ik ga me opgeven, want ik wil meedoen?
2: Nee, ik was veel te verlegen.
0: Ik heb ook heel vaak gedacht, ik ga me opgeven, want ik wil meedoen. Maar ik was ook veel te verlegen. Ik vond het super dapper, al die kinderen die daar stonden. Maar ik zelf niet. Nee,
1: jullie zijn allebei te verlegen, maar we praten wel tegen miljoenen mensen op dit moment allebei.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Ja. De tijd doet het goed, hè?
0: Vond jij Bulletje ook een beetje eng, Marije, eigenlijk, of niet?
2: Hij wordt wel een beetje dat ik dan van, ik vertrouw het niet helemaal.
0: Ja, precies.
1: Maar Bulletje praat ook.
0: Bulletje praat ook, jazeker. Ja. Sterker nog.
2: Bulletje was heel lief eigenlijk.
0: Bulletje was eigenlijk te lief zelfs. Want iedere keer als er een heel klein, leuk, jong meisje meedeed, pakte Bulletje een roos en die at die op. En maakte die allemaal hele slechte opmerkingen.
1: Ik denk dat kon vroeger nog allemaal.
0: Maar ik denk dat Bulletje nu gecanceld zou worden, denk ik eigenlijk. Marije, je antwoord was hartstikke goed. Jij krijgt 50 prijzen van ons. Die gaan we gauw naar je opsturen, goed?
2: Oh, helemaal leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel dat je luistert en tof dat je appte.
2: Doei.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. Nee, die zei dingen, die Bulletje. Dat kan tegenwoordig.
1: Viespeuk. Smeerkees, Bulletje.
0: Dit is 538 met het allerbeste uit de 90s top 1000. Met Stef Bos zometeen op 52. Eerst 53. Robbie Williams. Let me entertain you.

0: continue. In de Nights Top 1000 op 538. Hij is terechtgekomen op nummer 53.
1: Ja, en volgende week jouw kans op kaarten voor dit.
2: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
3: De beste DJ's.
2: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
3: En 400.000 dansliefhebbers.
2: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
3: Tomorrowland. Luister Radio 538.
2: En maak komende week kans.

0: Tomorrowland. 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Yeah. Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: DJ Sean en zijn allergrootste hit, The Launch. Geheel terecht ook in de 90's Top 1000 op 538.
1: Martijn en Julia.
0: Julia, wat gaan we ermee doen nu we eruit liggen op het WK?
2: Zo, ja.
0: Dat is een vraag die mij bezighoudt. Moeten we niet een ander land hebben om te kunnen supporteren?
2: Ja, ik denk dat er heel veel mensen nu ook zitten van, ja, gaan we nog een nieuw land supporten? Of is het gewoon, zeg maar, oranje eruit, klaar ermee?
0: Ja, ik dacht in eerste instantie dat het voor mij zou zijn. Maar toch merk ik dat ik het WK nog steeds te leuk vind om te volgen.
2: Het was te kort ook.
0: Het was sowieso veel te kort ook. Ik hoopte eigenlijk dat Kaap Verde Argentinië zou verslaan. Dat lukte bijna. Maar dat is helaas ook niet gelukt. Dus Kaap Verde ligt er ook uit. Ja, ik weet het niet. Moeten we nu voor Marokko gaan? Want ja,
2: nou, ik heb het shirtje al aan.
0: Je hebt het shirtje al aan. Maar ik zat te denken, ja, weet je, het is het beste als je uiteindelijk verloren blijkt te hebben van de toekomstige wereldkampioen.
2: Dat sowieso. En daarbij, wat we al eerder zeiden, toen we hadden verloren tegen Marokko. Die sfeer op straat, zeg maar, ja, in sommige delen ging het dan wel weer uit de hand lopen.
0: Dat klopt.
2: Maar over het algemeen, zeg maar, wij waren samen aan het kijken in de kroeg. En we liepen naar buiten. En al die Marokkanen in die auto.
0: Ja, toeteren, natuurlijk. Hoort erbij. Is ook helemaal niet erg. Maar wel gewoon respectvol. En ja, nou, goede wedstrijd. We hebben er het mooiste van. Dus ja, ik zou me daar nog wel in kunnen vinden. Maar tegelijkertijd dacht ik, we hebben natuurlijk ook de Belgen zitten er ook nog in. Ons buurland. Misschien
2: ja, die steunen elkaar inderdaad ook wel altijd.
0: Ja, Duitsland ligt er ook uit, daar hebben we ook niks aan. Persoonlijk dacht ik nog aan Amerika, omdat daar veel spelers van PSV rondlopen. Maar goed,
2: ach.
0: Ja, dat is. Maar ik weet het ook niet. Dus misschien moeten we het gewoon bij de luisteraars neerleggen. Is dat een idee?
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik denk ook wel dat het grootste deel gewoon zegt, joh, stekker eruit, hoor je zeggen.
0: Het hoeft niet meer.
2: We wachten wel weer 4 jaar. Dat denk ik echt.
0: Kan ook. Als je ons wil helpen bij het kiezen van een nieuw land wat we kunnen gaan supporteren, of als je zegt, jongens, laat het los, laat het gaan. Als je er een mening over hebt en iemand ons wil delen, app hem gewoon even in de app van 538. Tellen wij gewoon verder met het 90's Top 1000. MC Hammer zometeen, maar eerst George Michael en Elton John met Somebody to Love. Elton John, Queen, natuurlijk. Ja, ik word al weer moeilijk aangekeken hier. Queen, George Michael, Somebody to Love, nummer 50.

0: Hammer. You can't touch this. Op 538 in de 90's top 1000. Gaan we nog een ander land supporteren nu we eruit liggen met Oranje op het WK? Ja of nee? Zo ja, welk land? Nou, dankjewel voor die hele encyclopedie die we binnenkregen in de app van 538.
1: Veel mensen wel België, hoor.
0: Veel mensen België ook, ja. Toch de buren, die zitten er nog in. Wij niet. Maar ik denk eigenlijk dat Wim gelijk heeft. Wim die appte namelijk, joh, hey, als PSV-supporter ga je ook niet in één keer Ajax of fijne supporter als een keer uit het bekertoernooi liggen. Dus niet overlopen, zegt hij. Wim is wel gelijk.
1: Ja joh, we wachten wel weer 4 jaar.
0: Be like Wim. Dankjewel voor je input. Dit is 538. Zometeen de 4 Non Blancs met WhatsApp. Eerst Scatman John. 90's tot 1000. Radio 538.

0: Ja, en toch zou ik ze adviseren om hun haren wel blond te verven.
1: Waarom?
0: Blondes have more fun.
2: Ja. De 538. 90's top 1000.
1: De 4 non-blondes hoor je met WhatsApp in de 90's top 1000 hier op Radio 538. Hey, hoe lang heb jij ooit aan één stuk door gefeest?
0: Heel lang.
1: Heel lang. Nou, neem dat even in je hoofd. En vergelijk dat dan zometeen even met een feestje wat Freddie Mercury van Queen ooit vierde. Die ging namelijk ook ooit heel lang door. Hoe lang? Dat hoor je zo.
2: Zometeen deze 90s hits op 538. We're
1: flying high. En deze komt eraan. Oeh, Bob Daddy en Feta hebben

0: 8 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Voel me zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
22: I want chicken.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
28: Ze
0: ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur.
5: Klimaatactivisten hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Bij Laagraven wilden ze over de vangrail heen stappen, maar ze werden tegengehouden door de politie. Daarop gingen ze in de berm langs de snelweg zitten en de politie haalt ze daar weg. De gemeente Utrecht heeft demonstreren op de A12 verboden. In ons land is een Syriër opgepakt die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een dubbele moord in Turkije. De aanhouding was al in april, maar de Telegraaf komt ermee en justitie in Noord-Nederland zegt dat het klopt. Bij een schietpartij kwamen 2 mannen van in de 20 om het leven. De man wacht op uitlevering aan Turkije. De Spaanse brandweer is nog volop bezig met het blussen van de bosbrand bij de Costa Brava. De brand is voor bijna 3/4 onder controle en voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. 7 gemeenten in het gebied zijn in lockdown gegaan. De Costa Brava is gewild bij Nederlandse vakantiegangers. En de 6e plek voor Max Verstappen in de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e plek. Kimi Antonelli van Mercedes was de snelste. Lewis Hamilton werd 2e, Lando Norris 3e. Kwalificatie is vanmiddag nog, de race morgen om 4 uur. In het noorden bewolkt met af en toe een beetje regen. In het zuiden afwisselend zon en stapelwolken. Temperatuur loopt nogal uiteen. 20 graden in het noorden tot maximaal 27 in het zuiden. Morgen meer bewolking en frisser. En dat was het nieuws op 538.
6: 538 verkeer door Flitsmeister dan. Er zijn 24 plekken met een vertraging gemeld. De 3 langste, nu in dit overzicht. De A2 Eindhoven naar Maastricht tussen het Vonderen en Born. Door een ongeluk daar 41 minuten extra reistijd. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden, 23 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en De Meern, daar 22 minuten.
7: Dan controles. Ik neem even de meeste updates met je door. Te beginnen op de A4, grens met België richting Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 254.0. De A6, Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad, 69.4. De A6 ook Lelystad richting Muidenberg bij Lelystad, 62.0. De A6, Lelystad richting Muidenberg bij Naarden, 43.4. Dan nog de A7, Drachten richting Groningen bij Drachten, 168.1. De A12, Maarn richting Ede bij Maarsbergen, 83.1. De A16 bij Rotterdam opgepast bij 10.5. Dan nog de A16, Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam, 7.9. En de A17, Roosendaal richting Moerdijk bij Klundert, ook nog bij 6.7. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
28: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
29: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
30: Als je Vodafone mobiel
31: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
30: krijg je tot wel €20 korting.
31: En

0: jaren. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Dit komt uit de tijd dat we met z'n allen nog dachten... Oh, die Puff Daddy is echt een fijne vent. Die neemt een liedje op voor zijn vermoorde vriend Notorious B.I.G. Inmiddels weten we beter.
1: De 538 90's Top 1000.
0: Desalniettemin wel een goede plaat. I'll Be Missing You ook in de 90's Top 1000 hier op Radio 538. Wat is de langste periode aan één stuk dat je ooit gefeest hebt? Joh, weet je dat nog? Jij zei het heel lang.
2: Ik ben altijd op een feestje bang voor als het weer licht wordt. Dus het valt bij mij wel mee eigenlijk. Als in, ja, met een beetje slaap, 3 uurtjes slaap, dan wel een weekend lang. Okay. Nacht, maar niet zonder slaap hoor.
0: Nou, Freddie Mercury, die ooit de zanger was van Queen, die heeft echt een keer feest gevierd, jongen. Daar moeten wij allemaal onze hoed voor afnemen. Die heeft namelijk zijn 42e verjaardag ooit gevierd. In de jaren 80 was dat, maar toch. In een hotel, wat Pikes heette. En dat feest duurde, let op, 2 weken lang. Die gast heeft 2 weken lang zijn verjaardag gevierd. Die
2: wat
0: is
2: vet.
0: Zo lang bezig geweest dat hij bijna 43 werd.
2: Ik wil hem als vriend.
0: Ja, dat was leuk geweest. Nou, hij gaf de hoteleigenaar Tony Pike 1 instructie mee. Die zei, geld speelt geen rol. En verder wil ik dat je heel veel flessen Moët en Chandon in een kamer zet. En we moeten een feest geven wat de geschiedenis in zou gaan.
2: Kijk, hij snapte het.
0: Hij snapte het. Nou, uiteindelijk werd het een enorm feest. Er was een hele grote suite had hij afgehuurd. Er zat een hele lange taart liet er binnenkomen van 22 meter... in de vorm van een gitaar, klaarblijkelijk. Allemaal vuurwerk, een gastenlijst van 700 man. Bon Jovi is geweest, George Michael kwam langs... en ik weet niet wie nog allemaal meer. Dat was dus in een hotel. En die suite in het hotel is nog steeds in gebruik... maar nu als een soort mini-nachtclub. Omdat ze dachten van, ja, heel veel mensen willen daar komen feesten natuurlijk. Waarom vertel ik dit verhaal? Waar wil ik heen? Nou, dat hotel staat op Ibiza... En daar hebben de Benga Boys toevallig een track over gemaakt.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: op 538 met One.
1: Ja, en One, dat is misschien wel het woord wat dit festival omschrijft, ja.
2: Met 538 naar Tomorrowland.
1: Ja, Tomorrowland, zeg maar, dat is wel het event waar de hele wereld samenkomt als One. Ja, 3 dagen
0: mooi
1: lang.
0: Mooi gezegd.
1: Ja, toch? In België. Ja. Het is echt de crème de la crème van de festivals. Als je van een feestje houdt, misschien denk je ja vroeger meer dan nu. Maar je moet er eigenlijk gewoon een keer geweest zijn. Het is echt, die details daar, dat is krankzinnig. Zelfs de prullenbakken, dat zijn evenementen. Vlinders staan erop. Er zijn meer verklede mensen dan op carnaval. De wc's voelen zelfs luxe als een eigen podia. Ja, het is echt...
0: Ja, het is super. Ik ben het helemaal met je eens. Over allemaal bloemen, lantaarns, gigantische decorstukken. Alsof je in een filmset inloopt. Ja, de hoofdpodia bewegen.
1: Vorig jaar was natuurlijk die mainstage afgebrand.
0: Ja, dat was heel erg, heel erg. Maar ik denk dus eigenlijk dat de festivalorganisatie nu zoiets heeft van... Nou, nu komen we ook extra sterk terug.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat denk ik echt.
1: Kan op TikTok kan je al van die spoilers zien van de mainstage. Ja, dat wordt weer krankzinnig.
0: En het allermooiste van het hele verhaal is dat je tickets kunt vinden voor Tomorrowland komende week hier op 538.
1: Ja, hoor je dan de oproep, dan bel je naar de studio, kom je in de uitzending, dan win je dus, hoe zeg ik dit?
0: Een magnificent green package.
1: Dat klinkt ook, alles bij hun is ook weer chic.
0: Klinkt gewoon chic,
1: zeg
0: ja.
1: Gewoon, joh, campingtickets, nee.
0: Nee, magnificent green package.
1: Ja, dat betekent dus toegang tot de exclusieve Dream Village pre-party op donderdag, weekendtickets. En je slaapt dus op de Dream Village campsite.
0: Wil je dit allemaal hebben, en ik kan me niet voorstellen dat het niet zo is, luister de komende week, de hele week, naar 538.

0: eerst ontstaan als een geintje.
1: En wel een grote hit geworden, dit geintje. Van Linda Roos en Jessica.
0: Ademnood in de 90's top 1000 op Radio 538. Jules, wat is jouw favoriete tv-serie?
2: Goeie tijden, slechte tijden.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: Nou, dan was deze net voor jou. Ik had een andere favoriete serie. En het mooie is, het themanummer van die serie staat ook in de 90's top 1000.
2: Oh, jouw lieve
0: heel hoog. En die komt er zo meteen aan.
3: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:45, even bellen met Peter Heerschop.
4: Oranje dat nu al 20 jaar geen WK-duel heeft verloren in reguliere speeltijd. Ja. Dat is lang hoor. 20 jaar ongeslagen. Elke vriendin van Lil Kleider zou daarvoor tekenen.
3: De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: liggen, Lidl's.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
2: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
13: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
12: En er is geen zoektocht naar die vriend links voor.
13: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
14: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket. Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: retour.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Martijn en Julia. Met zometeen Dr. Alban, Na Extreme en More Than Words.
4: 90's Top 1000, Radio 538.
5: 40.

0: Dr. Elben. It's my life. In de Night Top 1000 op Radio 538. Heb jij een favoriete tour? Ik al vraagde. Goede tijden, slechte tijden.
1: Ja, ja, vind ik leuk. Spangas vind ik ook leuk.
0: Spangas. Allemaal prima, maar het haalt het natuurlijk niet bij Friends.
1: Ja, dat is helemaal jouw ding, hè?
0: De beste serie ooit gemaakt.
1: Zou ik een geheimje vertellen?
0: Nou?
1: Ik heb nog nooit gekeken.
0: Oh, jij moet nog zoveel leren. Dat is niet normaal. Nee, ja, 90's was natuurlijk de hoogtijdagen van Friends. En ik weet niet of ik het ooit verteld heb, maar ik heb ooit heel veel geld verdiend.
1: Met Friends. Niet hier.
0: Nee, niet hier. Nou ja, verdiend, dat is een groot woord. Maar ik ben ooit een keer, heb ik meegedaan aan een tv-programma. Waarin ik moest raden, als ik een fragmentje van Friends zag, uit welke aflevering dat kwam.
1: Nee.
0: Hoe die titel was. Ik kan je dat even laten horen, want staat op mijn Instagram ook. Misschien dat je het ooit gezien hebt. Anders staat het nu in mijn stories, kun je even kijken. Maar dat was een programma wat Calvijn presenteerde. En dan moest ik dus raden uit welke Friends aflevering een bepaald fragment kwam.
2: Jij krijgt straks fragmenten te zien van Friends. En ik wil van jou de juiste afleveringstitel horen.
3: Yes.
2: De vraag aan onze 100 spelers is: kan Martijn 10 fragmenten van de serie Friends herkennen? Ja of nee? Nummer 8.
4: I just don't think it's gonna fit.
5: Oh yeah, Will, come on, up, up, up, up.
3: Ja, dit is misschien wel de meest legendarische scène uit al die 10 seizoenen. Deze komt uit The One with the Cop.
2: Juist! Lekker!
0: Ja.
1: Oh, dat kan niet gewoon, hè, die meneer.
0: Kreeg ik 15 fragmenten, moest ik er 10 goed hebben en dan won ik geld. Dus
1: lekker,
0: ik heb
1: man.
0: Al die videobanden die ik vroeger heb gekocht, heb ik toen terugverdiend. Het is wel lekker dat je in de jaren 90 Robbie jaren later
1: maar
0: nog
1: het is ook wel
0: gebruiken.
1: Een beetje creepy.
0: Waarom?
1: Ja,
0: jij vindt dat ik geen vrienden had, alleen maar thuis zat en fansafleveringen zat te kijken.
1: En mee te schrijven.
0: Ja, weet je wel, ja. Maar goed, hey, het levert wel wat op, hè?
1: Hey, jij hebt ook talent.
0: Dank je. Niet veel, maar wel een beetje. Ik zit nog eens te kijken, zo naar dat, ik heb dat lang niet meer gezien namelijk, maar ik zit even te kijken naar het videootje. Ik zie er best goed uit daar, moet ik zeggen.
1: Je lijkt wel 10 jaar jonger. Ja. Hoe lang geleden is dat?
0: Ja, dat is niet zo heel lang geleden, maar ik heb daar make-up. Misschien dat helpt.
1: Oh, moet je vaker doen.
0: Dankjewel. Dit is 538, wij zijn Martijn en Julia. We mogen elkaar best wel, ook al pissen we elkaar de hele tijd af. Mariah Carey komt eraan, Without You.

0: Mariah Carey. En Without You, ook in de 90s top 1000 hier op Radio 538.
1: Ik kan er niks aan doen, maar toch als ik die naam dan hoor, Mariah Carey, krijg ik toch meteen zin om de kerstboom op te tuigen.
0: Nou, ik heb nieuws voor je. Nog 174 dagen.
1: Ach.

0: Shuffle 65, nummer 35 in de 90s top 1000 hier op Radio 538. Deze hele zaterdag herhalen we de bovenste 100 van die lijst. En de laatste, wat zijn het, 34, krijg je zometeen van Mark. Veel plezier.
1: Zometeen deze 90s hits op

0: 538 90's Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles,
6: Kruidvat,
5: naar de
6: woningbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

0: tickets voor het Awakenings Festival. Vanavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
1: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 + 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
0: 538 Nieuws.
12: 3 uur.
13: Bij een ernstige aanrijding in Helmond is een dode gevallen. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. En de automobilist heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het gebeurde op een provinciale weg in Helmond. En die is op de plek van het ongeluk voorlopig in beide richtingen dicht. 20 demonstranten die in de berm waren gaan zitten langs de A12 bij Utrecht zijn opgepakt. Ze probeerden de snelweg te blokkeren, maar de politie hield ze tegen. Het zijn klimaatactivisten van Extinction Rebellion en pro-Palestina-betogers. 3 auto's die de parallelrijbaan van de A12 blokkeerden zijn in beslag genomen. De Britse koning Charles heeft president Trump gefeliciteerd met 250 jaar Verenigde Staten. Het wordt vandaag uitgebreid gevierd. Charles had het over vriendschap, vertrouwen en vrijheid als het gaat om de band met Amerika. En hij kijkt uit naar de volgende 250 jaar. Een paar maanden geleden was Charles nog op staatsbezoek bij Trump. Max Verstappen vindt zijn auto te langzaam, zei hij bij Viaplay. In de sprintrace van de Grand Prix van Engeland kon hij niet meekomen met de rest. Verstappen had met zijn Red Bull een slechte start en werd 6e. Snelste was Kimi Antonelli in zijn Mercedes. De race zelf is morgen, de kwalificatie nog vanmiddag. In het noorden wolken en 20 graden, in het zuiden zon en 27. Ook morgen een afwisseling van wolken en zon en ietsje minder warm. En dit was het nieuws op 538.
14: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
16: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
17: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: 538. 90's Top 1000.
1: Ja, Sinead O'Connor brak vele harten met deze fragiele liefdeshit. Dozen tissues werden extra verkocht toen zij met deze hit op nummer 1 stond. Nothing Compares to You. En nu, 38 jaar later, is volgens mij het snot nog steeds niet opgedroogd. Jorda op nummer 33 in jouw 538. 90's Top 1000. Welkom bij de rerun van de finale. Je hoort vanmiddag de grote nummer 1. Uit de tijd van Wim Kok, de gulden en naakt winkelen in de supermarkt. Ja, naakt boodschappen doen. Daar zullen we het in meer over.
0: 538. 90's Top 1000.
1: Ook zometeen Ace of Base op weg naar die nummer 1 uit de 90's. En eerst DJ Paul Elstak. Dit is Love You More.

of eigenlijk welkom terug in de jaren 90, waar een Engelse supermarkt graag na 10 uur in de avond klanten naakt wilde laten winkelen. Ja, die winkel was vlakbij een naaktstrand en ja, zo kun je gewoon lekker nog even op weg naar huis makkelijk naturel door. Blootschappen. De ramen zouden worden afgeplakt en dan kon iedereen naakt losgaan. Uiteindelijk ging het niet door, niet omdat Engeland zo preuts is, maar goh, onhygiënisch vonden ze het, ja. Ja, ik bedoel, als je dan toch voorover moet leunen om de avocados te pakken en daarvoor liggen de komkommers in het schap, dan leunt er ook iets anders ongewenst mee, vind je niet? Ja, hey, en waar laat je je bonuskaart?

0: Iris, nummer 29. Je checkte de Goo Goo Dolls. En daarvoor Macarena. Welkom bij de rerun van de finale van de 90's Top 1000. Ja, er liggen nog 28 cassettebandjes voor je klaar. Die worden speciaal voor jou nu teruggespoeld en zometeen gedraaid. Met daarbij onder andere LSDJ, DJ Jurgen, Whitney Houston. En je hoort zometeen de zanger die je af laat vallen. Ja, dus hoe je gewicht verliest met de 90's Top 1000. Hoe die broekriem zit, dat hoor je zo. Radio 538.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Tomorrowland. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dansliefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door.

0: Beatles vibes.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elk

0: Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night.
10: To be the hero.
12: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
14: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
16: Wimbledon is in volle gang op het Center Court, waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Mark Labrand met een single.

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken?

Ja, anders stop je even alle toonhoogtes in één hit. Zo knap. Whitney Houston, I Will Always Love You. Nu een andere 90s 538-legende, Michael Jackson. Die zoveel danste bij zijn concerten dat hij per avond 3,5 kilo afviel. Hey, door het zweten. Als je deze hit nu helemaal omgerekend uitdanst, val je af 0,075 kilo. Volgens de formule van Jackson. Zet hem op!

0: Sonic.
1: Aqua, een Barbie Girl op 25 in de rerun van de 90's Top 1000 finales. Als je hem gisteren misschien bij Evers checkte of daarvoor te druk was. Nou, dan krijg je hem nu nog een keer. Mijn naam is Mark Lebrand en een grote dankjewel. Want wat heb je een mooi samengesteld via 58.nl. We zijn er maar wat trots op. De Red Hot Chili Peppers, die komen eraan zometeen. En nu de vrouw die alles aan haar uiterlijk liet verbouwen. En in de 90's veranderde ze zelfs haar stem. Dat het ook die onnatuurlijk was, maar het werd wel een hit.

0: De Red Hot Chili Peppers hadden hun grootste hits in de 90s. De Red Hot Chili Peppers. Dit was Under the Bridge op 23. Hey, welkom in je tweede jeugd, want even ben je weer terug in de jaren 90. Met de 90s top 1000 op 538. Niet alleen hits uit die tijd, maar ook een absurd waargebeurd verhaal. Van een student die bij de rechter een straaljager kwam opeisen. Het werd een rechtszaak waarbij ja, de spanning ook steeg. Het hele verhaal krijg je zometeen hier.
1: Radio 538. Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's top 1000. Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: duurste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
11: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
14: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 538 Nieuws. 4 uur.
5: De OVSE, dat is de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, moet druk houden op Rusland om tot vrede te kunnen komen met Oekraïne. Die oproep deed premier Jette in Den Haag op de jaarvergadering van de organisatie. We mogen volgens Jette nooit vergeten dat Oekraïne de vrede en veiligheid voor heel Europa verdedigt. Het dodelijke slachtoffer van de aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is een man van 80. Volgens het Eindhovens Dagblad is het een oud-burgemeester van Deurne. Hij bestuurde de auto. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. En die is op die plek in Helmond voorlopig beide kanten op dicht. Bij een demonstratie van klimaatactivisten op de A12 bij Utrecht was ook een tegendemonstratie van boeren. In de middenberm van een weg die aansluit op de A12 stonden ze met 6 trekkers. De boeren zijn het niet eens met de klimaatdemonstranten. In totaal heeft de politie 20 demonstranten opgepakt. In de zoektocht naar een opvolger voor de opgestapte bondscoach Ronald Koeman worden meerdere namen genoemd, onder wie PSV-trainer Peter Bos, maar die wil daar niets over kwijt. Hij zegt zijn aandacht bij PSV te hebben. Dat speelde een eerste oefenwedstrijd tegen Royal Antwerp. Andere namen die rondgaan zijn Erik ten Hag en Arne Slot. In het noorden wolken en een graad of 20. In het zuiden schijnt de zon, daar is het 27 graden. Ook morgen wolken en zon, dan wel ietsje minder warm. En dit was het nieuws op 538.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland.

Welkom terug in de jaren 90. De tijd dat mijn rughaar nog gewoon op mijn hoofd zat. En de tijd dat Charlie Loino's en Mental Tio hits hadden. Zoals deze. Wonderful Days. 5, 3, 8. 90's tot 1000. Radio 5, 3, 8. 22.

met nummer 21. Dromen zijn bedrog. Marco Borsato. Hey, de 90's waren ook vooral... Want in die tijd eiste een student een straaljager. Bij de rechter. Oké, hoe zit het? Pepsi Cola had in Amerika voor de grap een tv-commercial gemaakt... waarin ze zeiden dat je een echte straaljager kon winnen. Maar dan moest je wel heel veel blikken en flessen Pepsi kopen... en 7 miljoen punten sparen. Maar ja, het is Amerika, dus één student John had het er voor elkaar gekregen. Met zijn hele familie, vrienden. Dus eiste hij... bij Pepsi, die straaljager. Maar Pepsi zei, ja, maar nee, wacht eens even, John. Dit was gewoon een geintje. Dus sleepte John Pepsi voor de rechter. En die rechter gaf... Pepsi gelijk. Ja, het was overduidelijk een geintje. Dus hoefde Pepsi de straaljager niet aan John te geven. John is daar trouwens nog steeds boos over. Terwijl hij op alleen die dag intussen zijn 320ste blikje Pepsi opentrok. Naast raar waren de 90's ook heel mooi. Want dit was toen een hit... Metallica, and Nothing Else Matters. 20.

Ja, hallo. 90s is Two Brothers on the Fourth Floor. You're the Never Alone op 19 in de 90s top 1000 bij 538. En zelfs mijn dochter van 6, Vida, wil de laatste tijd alleen maar Jack en Rose kijken. Blijkbaar is echte liefde gewoon tijdloos. En de soundtrack van Titanic blijkbaar dus ook. Op nummer 18 is dit Celine Dion.

0: promise me that you won't give up. No matter what happens. Promise me now, Rose.
1: I promise.
0: And never let go of that promise.
1: I will never let go, Jack. I'll never let go.
2: '90s tot 1000.
3: Ah, Celine Dion werd iconisch in de 90s dankzij deze hit. En dus staat ze natuurlijk super hoog in de 90s tot 1000. My Heart Will Go On, checkt je op 18. Welkom bij de spetterende finale van de lijst. Dat is trouwens niet een heel goed uitgekozen woord na het zinken van de Titanic daarnet. Uit de tijd dat bepaalde mensen muziek verkeerd begrepen. Was typisch 90s. Mensen dachten bijvoorbeeld dat Bryan Adams song Ik kreeg mijn eerste seksdroom.
4: I got my first real six string.
3: Maar hij zingt over een six string. Dat is een gitaar. Zometeen meer verkeerd begrepen hits uit de 90s top 1000. En je hoort Gala en Nirvana.
5: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
6: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
5: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
6: Dit keer ga je solo
5: naar Zin in de Zomerfest.
7: Luister komende week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
5: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
7: Geen plus één. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop.

0: gratis kijk je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Hey, jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Binnen 1 minuut meer. 538 90 Top 1000.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

in je puberteit. Lang geleden, toen de letters AI nog gewoon ad interim betekende, Umberto Tan stond 's ochtends nog zijn haren te kammen. En je hoort nu op 538 de 13 allergrootste hits uit die supermooie tijd. Met de Party Animals zometeen. En nu André Hazes, nummer 13 dus. Dit is Kleine Jongen.

0: jongens in Australië trainingspakken, maar dat klinkt niet heel cool, dus heet ze gewoon de Party Animals. Op nummer 12, Have You Ever Been Mellow? Welkom bij de climax van de grootste hits uit de 90's. De tijd van TMF, Punica, Postbank, Axe Afrika. Met alleen maar supersterren die op de hitkrant mega poster stonden. Zometeen hoor je de hit die de allerbeste is volgens 538 Luisterend Nederland. De grote finale onderweg in een paar tellen. Radio 538.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90's top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Op de
9: wetten! Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Wimbledon is in volle gang op het Centre Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
19: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook uit de meterkast.
19: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
24: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
23: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
25: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
25: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over het bedrijf dat ze inhuren om hun VVE te beheren. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Er wordt slecht gecommuniceerd en het wordt alsmaar duurder. Er zijn geen regels voor VVE-beheerders, dus iedereen kan het doen. Deskundigen willen dat de politiek ingrijpt. Rotterdam neemt extra verkeersmaatregelen rond de wedstrijd van Marokko tegen Canada. Die begint om 7 uur en dan gaan een paar straten in het centrum dicht. Mensen die er wonen mogen er volgens Rijnmond wel door. Afgelopen dinsdag waren veel straten in het centrum lang geblokkeerd door feestvierende Marokkanen na winst op Oranje. Er blijven felicitaties binnenkomen voor president Trump, die vandaag 250 jaar Verenigde Staten viert. Nu ook van de Oekraïense president Zelensky. Die spreekt op X van de jaardag van de American Dream, die vele tests heeft doorstaan. Amerika is volgens hem een voorbeeld voor andere staten. Ook de Britse koning Charles feliciteerde Trump. In Barcelona begint rond deze tijd de Tour de France met een ploegentijdrit. En die is bijna 20 kilometer. De renners komen nog langs de Sagrada Familia, de kerk waar ze gisteren nog voor werden gepresenteerd. De laatste ploeg start rond 7:15. En de snelste renner start morgen in de gele trui. Het is bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht is het 16 of 17 graden. Morgen ook bewolkt, in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: niet.
1: Nou, dikker kunnen ze niet zijn, hoor. Dit zijn de allergrootste jaren 90 hits. Welkom bij de top van de top. Met Anouk en Nobody's Wife. 5, 3,

0: girls. 538
1: top 1000. Ja, de eerste vrouwelijke sterren die eigenlijk helemaal niks pikte tijdens een fotoshoot, wilde de fotograaf dat ze zoveel mogelijk bloot lieten zien. Buik, benen. De Spice Girls weigerden dat en maakten zelfs liever ruzie met die knakker dan dat ze half naakt op de foto gingen. Uiteindelijk hebben ze de man flink gepest en werd het een zeer nette fotoshoot. Ja, de B in Mel B staat in ieder geval niet voor het woord bloot. Hun hits waren supergroot. Ah, die meiden hadden helemaal geen naaktshoot nodig om beroemd te worden. Wannabe op nummer
0: 10.
1: Oké, en de 9 mooiste herinneringen uit de 90's starten nu met nummer 9. Agda de Munnik, dit is Het Regent.
2: Zonne.

nummer 8 en Rhythm is a Dancer. Welkom, dit is de rerun van de grote 90's top 1000 bij 538. Mijn naam is Mark en nu een klassieker. Ja, dat kun je gewoon geen plaat meer noemen of zo. Hè? Of een single. Nee, het doet allemaal tekort. Het is een audio-avontuur. Guns N' Roses, dit is November Rain. 7.

0: Zo, alsjeblieft zeg. Kippenvel uit de 90's met November Rain, Guns N' Roses. Hoor je op nummer 7. De grote finale uit de 90's. De tijd dat je je autoraam open moest doen met een hendel. Het snoer van je huistelefoon altijd in de knoop zat. Maar veel belangrijker op 538. Wat was nou de allergrootste hit uit die tijd? Zometeen de ontknoping met daarbij onder andere, eens even spieken, Backstreet Boys en Coolio en meer.
1: Radio 538. Deze maand ontdek je een unieke wereld. Met meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
12: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo.
10: Liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
12: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/

0: veel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit de supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Mark Labram, vrouwen wilden ze, mannen wilden ze zijn. Dit zijn de Wexing.

538, Coolio, nummer 5. Je bent bijna bij de nummer 1 van de 90's Top 1000. En nu het duo dat stiekem verkering had. Ja, op het podium dansen ze verticaal, maar daarna horizontaal. Too Unlimited, No Limit op nummer 4.

0: Robbie Williams hangt een zilveren medaille om zijn nek. Hij laat 998 hits uit de 90's achter zich. Want Angel staat te stralen op nummer 2. En dan de grootste hit van een belangrijke periode. Voor ons zelfs de allerbelangrijkste. Want we werden geboren in deze periode. Een groep mannen durfde het aan om de o zo veilige publieke omroep met miljoenen luisteraars te verlaten. Omdat ze een radiozender wilden maken die nog veel beter was. Zonder te weten of het ooit een succes zou worden en of ze ervan konden leven. En dat werd...
1: 538. De 538 90's Top 1000.
2: Radio 538, nummer 1.
0: Maar die mannen waren niet de enige met een droom. Want in die tijd was er ene Paul uit Rotterdam ook met een droom. Hij wilde hardcore house verspreiden over de hele wereld. En hij begon die muziek uit te brengen. Zonder te weten of het ooit een succes zou worden. Hé, die woorden ken ik. En of hij ervan kon leven. Nu, in 2026, zijn er miljoenen Nederlanders elke dag onderdeel van de mooie 538-club. En kennen we allemaal nog die Paul uit Rotterdam met zijn hardcore house. En zo worden risico's soms dromen die uitkomen. De nummer 1 uit de 90's hoor je op de zender uit de 90's. Dit is DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky. Dit is Radio 538.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: van de Swedish House Mafia. Te gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Vanavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: 538 Nieuws.
10: 6 uur.
11: Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bezig met de zaak van een Nederlandse vrouw die in Pakistan zou zijn ontvoerd en verkracht. En ook een vrouw uit Venezuela zou slachtoffer zijn. Er zijn inmiddels 4 mensen opgepakt. 1 van hen zou familie zijn van de vicepremier van Pakistan. In Braunschweig, in het midden van Duitsland, zijn menselijke botten en tanden gevonden in een tuin. Die werd volgens Duitse media opgeknapt door de nieuwe bewoners. De botten zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. En die komen waarschijnlijk van een oude begraafplaats. De grond daarvan is gebruikt om tuinen bij huizen op te vullen. Feyenoord heeft voor het eerst een wedstrijd gespeeld onder de nieuwe coach, Giovanni van Bronckhorst. Het was een oefenpotje tegen Dordrecht. Feyenoord won met 6-0. Een van de doelpuntenmakers, Kelvin Stenks, vorig jaar nog verhuurd aan het Italiaanse Pisa. Titelverdediger Iga Swiatek ligt eruit op het tennistoernooi Wimbledon. Ze werd in de derde ronde verrassend verslagen door de Filipijnse Alexandra Ayala in 2 sets. En in de volgende ronde moet de Filipijnse tegen de Italiaanse Paolini. Bewolkt, op de meeste plekken droog. Vannacht een graad of 16. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten de meeste kans op zon. En dan maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Komende week bij 538.
18: Jouw kans op een weekend lang
17: Tomorrowland.
19: Zo, goedenavond. Weekend nu officieel begonnen. En jij bent de baas in de 538 hotline. Wat wil je horen? App het door.

0: It's gonna be alright from Deep Zone.
1: Here we go!
2: 538 Hotline.
0: Op Radio 538 tijdens de hotline. Martijn hier, goedenavond. Voor Deep Zone hoorde je Jennifer Lopez met Waiting for Tonight. En Jennifer Lopez is eigenlijk van zichzelf een soort tijdcapsule. Die wordt ook niet ouder. Die blijft leuk, die blijft lekker om te zien en om te horen. En datzelfde geldt voor muziek in de jaren 90. Vandaag heb je de bovenste 100 van de 90's tot 1000 nog een keer kunnen checken. En ja, ik spreek even voor mezelf, maar misschien ook wel namens jou. Dat was weer gewoon prima. Dat was weer gewoon heerlijk, ja toch? Dus ik dacht, misschien is het leuk als we in de hotline toch nog even met een klein schuin oogje naar de jaren 90 muziek blijven kijken. Dus is er nog een 90's plaat die je graag nog een keer wil horen, omdat je hem opnieuw hebt horen voorbij denderen in de 90's op 1000 of 50. Of misschien een track die je gemist hebt juist in de lijst. Of een, ja, whatever wat je wil horen. Maar misschien leuk als we de jaren 90 toch nog een klein beetje eren, ook in dit uurtje voordat de Global Dance Chart begint. Dus laat weten in de app van 538 welke 90's track je graag nog een keer zou willen horen in de hotline hier op Radio 538. Ga ik voor je aan de slag. Graag even een kleine voorkeur van mezelf doorduwen, als het mag. Want ja, luister, de jaren 90 was toch ook het decor van misschien wel de allerbeste comedy-serie ooit gemaakt. The Red.

0: Alsof de producer van de plaat tegen ODB zei... joh, aan het einde geef nog even alles wat je nog hebt. Ghetto Superstar, Pras Michel en ODB... oftewel de All Dirty Bear staat hier op Radio 538 in de hotline... die we toch een beetje hebben omgedoopt tot de 90's Top 1000 After. Heb je nog een 90's track die je graag wil horen? App hem door, net als Sander dat deed.
1: Yo, 538, Sander hier. Zou je voor mij alsjeblieft de Bloodhound Gang willen draaien met de Bad Touch? Later!
0: Hey, rest die vriend, hoppa!

0: Radio 538 met Everybody's Free.
1: 538 Hotline.
0: Everybody's free to feel good. Voel jij je vooral vrij om door te geven wat je wil horen? Deze hotline hebben we een klein beetje omgedoopt op 90's Top 1000 After van de After. Deze zaterdag was eigenlijk de After, omdat we de bovenste 100 van de lijst nog een keer herhaald hebben. En dit uurtje tot aan 7 uur is een beetje de After van de After, omdat je nog één keer de kans krijgt om je favoriete 90's track op 538 te krijgen. Als je hem inspreekt of instuurt via de app, ga ik kijken of ik hem voor je kan draaien. Er is al heel veel binnengekomen, dus ik ga zo meteen even een duik nemen in de inbox. Maar ook jouw verzoekje kan er nog bij. Wat

0: Oranje dat nu al 20 jaar geen WK-duel heeft verloren in reguliere speeltijd. Ja. Dat is lang hoor. 20 jaar ongeslagen. Elke vriendin van Lil Kleine zou daarvoor tekenen.
1: De 538-ochtendshow is een maandagochtend.

0: heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.

0: jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Gucci-discounter.nl.
1: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 538, Martijn Lagaal.
4: Heb je nog een 90's plaat hier?

0: ATB. 538 Hotline.
1: Nou, tegenwoordig moet je bijna een tweede hypotheek afsluiten om een vliegticket te kunnen kopen. Maar als je je ogen dicht doet en je brein je werk laat doen, is je hoofd eigenlijk het meest goedkope reisbureau wat er is. Want als je luistert naar ATB en je doet je ogen dicht, dan waai je jezelf toch in één keer op zo'n strand op Ibiza, toch? Met een cocktailtje in je linker of je rechterhand. Net wat je in je andere hand hebt. Je hoorde ook Bon Jovi met wat scheurende gitaren. Keep the faith op Radio 538. Dit is de hotline waarin jij de baas bent. Dit is zo'n uurtje waarin je, nou, waarin wij eigenlijk leven volgens het principe. Jij spreekt in, ik probeer het te draaien. En inspreken kun je dat doen via de app van 538. En ja, deze hotline hebben we een klein beetje omgedoopt met jouw goedvinden tot een soort 90's top 1000 after. Vandaag, deze zaterdag, heb je de bovenste 100 uit de 90's top 1000 nog een keertje kunnen horen, omdat het allemaal zo lekker is. En ik dacht, weet je wat, als er nou nog één keer een kers op de taart gelegd mag worden, welke 90's track zou je dan nog één keer willen horen op 538? Spreek dat in de app en dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen. Jeffrey stuurde dit berichtje.
2: Ik wil graag Plastic Dreams van JD horen. Dankjewel.
1: Nou, dat is een vrij concreet verzoek en dat kan ik ook best wel inwilligen. Hier is die JD Plastic Dreams op 538.

0: Cherry op Radio 538.
1: 538 Hotline.
0: Zometeen om 7 uur hoor je de 40 grootste dancehits van Moeder Aarde in de Global Dance Chart. Met Wessel, voor het zover is, kan ik nog wel even een verzoekje kwijt. In deze hotline die speciaal in het leven is geroepen om te draaien wat jij wil. Maar voor vanavond vooral in het leven is geroepen om nog even één keer die allerbeste 90's tracks uit jouw eigen persoonlijke archief op de radio te knallen. Dus wat je wil horen kun je inspreken via de app van 538. Heel graag zelfs. Ik kreeg hier een appje binnen van Mark.
2: Hey, goedenavond. Mark hier. Ik zou graag een nummer willen horen. Blue van Eiffel 65. Ik wens je een fijne avond en leuke uitzending. Groetjes uit Drenthe. Hey, yo, yo.
0: Groetjes terug vanuit Hilversum. En dit is Eiffel 65. Yo.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
9: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: even. Die doet.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Bijna 300 mensen zijn opgepakt die de A12 bij Utrecht wilden blokkeren. De politie kon dat tegenhouden. De meeste arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Zo'n 20 zitten nog vast. Die wilden met een auto de snelweg blokkeren. De actie was verboden door de gemeente Utrecht. Die had wel het Domplein aangewezen als plek. Bij een groot protest in het Duitse Erfurt zijn twee journalisten mishandeld. Ze moesten naar het ziekenhuis. Tienduizenden mensen zijn op de been om te demonstreren tegen het partijcongres van de rechtsradicale AfD. Ze probeerden mensen tegen te houden die daarheen wilden, maar de politie kon dat voorkomen. In het Gelderse Scherpenzeel heeft een zweefvliegtuig een noodlanding gemaakt. Volgens de regioomroep kwam het toestel in een grasveld terecht. Er werd groot alarm geslagen, maar niemand raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom een noodlanding nodig was. Dat wordt nog onderzocht. Opnieuw teleurstelling voor Max Verstappen. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam hij niet verder dan de 7e plek. Hij was zelfs langzamer dan teamgenoot Hadjar. De sprintrace viel met plek 6 ook al tegen. Kimi Antonelli start morgen vanaf pole position op Silverstone. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 17. Ook morgen bewolkt in het zuidwesten, de meeste kans op zon. En dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: 538.
19: Komende week bij 538.
18: Jouw kans op een weekend.

er nu uit de ontknoping vlak voor 9 uur hier in de Global Dance Chart. Onderweg twee hagelnieuwe binnenkomers, waarvan de hoogste binnenknalt op 13. Zometeen de Chainsmokers, Martin Garrix en John Summit.

0: je een unieke wereld. Nationaliteiten.
1: De beste DJ's.
0: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
1: En 400.000 dance-liefhebbers.
0: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
1: Tomorrowland. Luister Radio 538.
0: En maak komende week kans op een droomweekend.
1: Tomorrowland.
0: 17, 18, 19 juli.
1: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Yeah. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via Mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet.
3: Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
19: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja,

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Goedemorgen, Tido.
1: 538 Nieuws.
0: 8 uur.
2: Een verkeersruzie in het Belgische Turnhout is uitgelopen op een zware vechtpartij. En daarbij is iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zijn opgepakt. Dat waren voetgangers. Die kregen ruzie met twee mensen in een auto. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. President Zelensky zegt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee weer heeft. En hij noemt dat op X een overwinning waarvan velen dachten dat die onmogelijk was. Rusland heeft nog niet op het bericht van Zelensky gereageerd. Rusland zegt wel te reageren op de droneaanvallen vanochtend op Sint-Petersburg. De Deen Jonas Vingegaard heeft de eerste gele trui gepakt in de Tour de France. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona. Directe concurrent Pogacar werd derde op 12 seconden. De tweede etappe morgen is ook nog in Spanje. Bewolkt, op de meeste plekken droog, vannacht een graad of 16. Ook morgen wolken. De meeste kans op zon is in het zuidwesten van het land. Het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: 538.
2: Komende week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
2: Tomorrowland.

weekend op 538 en de David Guetta remix van Milky op 14. En dan de hoogste binnenkomer. Skrillex dendert de Global Dance Chart binnen met zijn remake van een iconische 90s classic. Children van Robert Miles. Omgedoopt tot

Spannend. Eén plek omhoog naar nummer 2. Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je. En Repeat It. Zaterdagavond, Radio 538, de Global Dance Chart. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dance hit op aarde? 3 jaar lang ben ik bezig geweest om deze sample te mogen gebruiken. Daar komen mijn grijze haren vandaan, zegt Bebe Rexha over haar wereldhit New Religion. Samen met Faithless voor de 11e week onbetwist de heetste dance hit ter wereld.

0: van Buren.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
0: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
0: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
0: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
18: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is.
0: PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Het nieuwe Ajax Thuis Tenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: De hits van 538, overal in Nederland.
15: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
3: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
15: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
25: Jouw hits, jouw 538. Radio 538.
26: Nova.

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
7: 538 Nieuws. 9 uur.
8: Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van 1,5 week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt morgen weer terug. De Franse dokter die in Afrika ebola had opgelopen is weer beter. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis. De arts werkte in Congo en kwam vorige maand terug naar Frankrijk... omdat er ebola was vastgesteld. Wereldwijd zijn er bijna 1500 besmettingen... en zo'n 400 mensen zijn overleden aan ebola. Overal in Amerika wordt 250 jaar onafhankelijkheid gevierd. In New York was een parade van oude zeilschepen. De vloot werd aangevoerd door de Nederlandse Oosterschelde... die Rotterdam als thuishaven heeft. Ook vlogen militaire toestellen langs het Vrijheidsbeeld. Een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Jonas Vingegaard noemt de zege in de ploegentijdrit in Barcelona... de perfecte start van de Tour de France. Ik draag het geel, maar de hele ploeg heeft de eerste etappe gewonnen, zegt Vingegaard. Het ging volgens hem zoals gepland en dat heeft zich uitbetaald. Morgen is de Tour ook nog in Spanje. Morgen bewolkt met wat motregen, in het zuidwesten misschien wat zon... en 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: This is about to go.

538 Dance Department. By Armin van Buuren. Voor sommige feestjes heb je al maanden geleden een kaartje moeten kopen. Voor dit feestje hoef je alleen maar de radio aan te zetten. Welkom bij Dance Department. Ik ben Armin van Buuren, tot middernacht bij je met de allerbeste dance. En straks maak jij hier kans op de allerlaatste kaarten voor het Awakenings Festival. En de studio staat weer vol. Amsterdam, laat je horen! Straks om 11 uur een wereldster hier in de show. 1/3 van de Swedish House Mafia met zijn hot mix. Maar eerst zijn nieuwe single, die hoor je nu. Axwell, Whatever Turns You On.

met de producer toen ze tijdens een soort brainstorm ineens de tekst in haar hoofd kreeg. Dat gebeurde in 1998. Ze waren ervan overtuigd dat het nummer een enorme hit was, maar in Amerika deed het niet helemaal wat ze verwacht hadden. Toch ging het de hele wereld over en dit is een nieuwe versie van Jesus Fernandez van

Het Awakenings Festival staat voor de deur. Vrijwel de complete wereldtop is erbij. Adam Beyer, Charlotte de Witte, Adriatiek, Amelie Lens en nog veel meer grote namen. Mocht jij volgend weekend al gaan, blijf dan vooral luisteren. Zometeen geeft de festivaldirecteur van Awakenings jou de allerlaatste tips voor het festival. Ga je nog niet, maar zou je niets liever willen, dan heb ik goed nieuws. Ik mag namelijk de allerlaatste weekendtickets weggeven. Voor jou en drie vrienden. Het enige wat je hoeft te doen is...

Empowerment Official. En misschien sta jij daar wel met drie van je beste vrienden. Bijvoorbeeld op muziek van deze man. Volgende weekend te zien op Awakenings. Josh Baker, dit is My Place in Dance Department.

Silva Bampa hier in Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Ik wil je heel even mee terugnemen in de tijd. Een mooi verhaal dit. Ik weet niet of jij ze nog kent, maar vroeger had je van die kleine radiootjes. Die kon je krijgen bij een Happy Meal of zoiets. Echt iedereen wilde er toen eentje. En als je hem dan aanzette, dan hoorde je de soundtrack van de zomer. Brace, Caliber, maar ook die Summer Jam van de Underdog Project. Ken je die nog? Grappig genoeg was het nummer in eerste instantie helemaal geen hit. Het origineel kwam uit in 2000. Pas toen zij 3 jaar later hun eigen remix maakten, werd het ineens een nummer 1 hit in heel veel Europese landen. Nou, waarom ik je dit verhaal vertel, er zijn namelijk 3 Nederlandse DJ's van TLM, voorheen TLM Airlines. En die hebben die track als basis gepakt en daar hun eigen versie van gemaakt. Die ga ik je nu laten horen. TLM, Summer Jam, nu op 538.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.
7: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
10: chicken. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto. Naar dansles, naar de bowlingbaan.
14: Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Nova presenteert haar

0: koffiebollen. Iedereen moet het weten.
1: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Marokko is door naar de kwartfinale van het WK voetbal door met 3-0 te winnen van Canada. Alle doelpunten vielen na rust en twee waren van Unai. In de laatste minuut van de blessuretijd scoorde Raimi de derde. Marokko speelt donderdag de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Frankrijk en Paraguay. In veel steden vieren Marokkanen nu feest. Onder meer in de Haagse Schilderswijk, waar al de hele avond veel politie is. Er wordt vuurwerk afgestoken en auto's rijden toeterend rond. Ook in de binnenstad van Rotterdam is luid gejuich van Marokkaanse fans te horen, net als in Amsterdam. En in de steden zijn veel straten afgesloten. Op de A13 bij Delft is een ongeluk gebeurd met twee auto's. En regionale media hebben het over een reanimatie van een minderjarige. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De weg in de richting van Den Haag was enige tijd dicht. De politie heeft kunnen voorkomen dat actievoerders de A12 bij Utrecht blokkeerden. En daarbij zijn bijna 300 mensen opgepakt. En 20 van hen zitten nog vast. Zij probeerden de weg met een auto te blokkeren. Utrecht had de blokkade al verboden. De demonstranten konden wel op het Domplein terecht. Morgen bewolkt met wat motregen. In het zuidwesten misschien wat zon. En het wordt maximaal 23 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: This is the Bazooka.
8: Hi, this is Calvin Harris.
9: Hey, this is Mel P.
10: Hi, this is Chris Lee.
11: Hi, it's Cole Shield.
12: Hey, this is John Summit.
13: Your destination for the best beats.
14: 538 Dance Department.
15: By Armin van Buuren.
16: Welkom terug bij uur nummer 2. Het is de tijd van vakantie, festivals, roadtrips, avonden in je tuin of op het terras. En gelukkig hoef je voor de soundtrack maar één plek te onthouden. Elke zaterdagavond op 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buuren, goedenavond. Over een uurtje heb ik hier hoog bezoek. Axwell van de Swedish House Mafia is dan te gast. En tot die tijd alleen maar goede muziek. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwe Camel Fat. Na deze van Jamie Jones en Camel.

Meine Güte, wat een gave plaat dit. Move Your Body, bekende sample natuurlijk. Ook hier in de studio wordt trouwens hard gedanst op Life is Simple van Masic en Marshall Jefferson. Niet zomaar een naam, hè?

0: Ja, dat zijn de berichten waar je het voor doet. Misschien vind je deze ook leuk. De nieuwe Camel Fat op 538 in Dance Department.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

zijn van Frankie Rizzardo heb je deze track al misschien een keer gehoord. Activated is de naam. Je hoorde het hier op de zaterdagavond van 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren tot middernacht bij je met de allerbeste dance tracks van dit moment. Wij hebben dus een groepsapp met het hele Dance Department team. En daar gaat het niet alleen over het WK. Nee, het gaat eigenlijk alleen maar over muziek. En dat is best wel leuk, want in die groep bepalen we ook elke week wat volgens ons de beste nieuwe dance release is van de week. Het zijn soms best wel hete discussies.

0: dinsdag heen. En er wordt gedanst op By The Creek Festival. En volgende week in ons land het grootste technofestival ter wereld, Awakenings Festival. Wat een feest wordt dat. Mocht je daarheen gaan, zet je radio dan even wat harder. Want festivaldirecteur Tim Middelash heeft voor ons op een rijtje gezet welke artiesten je moet zien.
1: Freddy Gay staat bij mij hoog op een lijstje. Voor mij is hij techno in de meest pure vorm. Daarnaast ben ik ook erg benieuwd naar Bengassi op vrijdag. En ook wel Frank Rizzardo op zondag. Twee totaal verschillende house-artiesten, maar allebei met ontzettend veel energie. En ik kijk misschien nog wel het meest uit naar de closing op zondag. Van Charlotte de Witte. Zij heeft vorig jaar ook de main set afgesloten. Dat was echt niet normaal. En ik denk dat het dit jaar nog veel specialer gaat worden. Het gaat ook onze grootste editie ooit worden. Dus ik kan echt niet wachten.
0: Nou, dat dus volgend weekend op Awakenings Festival. Voor de mannen van Adriatiek voelt het festival ook gewoon als thuiskomen. Ze schijnen daar op zondagavond op de mainstage te staan. En daarom hoor je nu hun nieuwste release. Adriatiek en Coming Home op 538.

lekker dit, hè? Beetje trancy ook. Ogen dicht en zweef op Sebastian Leger en Dodon Pachi hier in Dance Department op 538. Nou, ik pak de stofzuiger even. Ik maak even die rode lopers schoon, want zometeen hebben we een wereldster hier in de studio. Axwell, 1/3 van de Swedish House Mafia, hoor je vanaf 11 uur hier op 538. Hij verzorgt deze week de Dance Department Hot Mix.

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels. Maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo. Maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan. Zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur. In veel grote steden wordt feest gevierd na de winst van Marokko op het WK. Ze wonnen met 3-0 van Canada. Het drukste is in de Schilderswijk in Den Haag. Daar zijn meer dan 1000 mensen op afgekomen. Maar ook in Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort is het feest. Er wordt vuurwerk afgestoken en getoeterd. Op sommige plekken ging het er minder feestelijk aan toe. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn bushokjes gesloopt. In Rotterdam en Den Haag wordt er met eieren en vuurwerk naar de politie gegooid. En in Den Haag zijn zeker 2 mensen aangehouden. Eén gooide een schoen naar een agent, de ander droeg een Spider-Man-masker. Er zitten nog 21 mensen vast die hebben geprobeerd de A12 bij Utrecht te blokkeren. Ze wilden met voertuigen de weg afsluiten, zodat andere actievoerders die op konden lopen. Dat lukte niet, mede door ingrijpen van de politie. In totaal zijn bijna 300 mensen opgepakt. Utrecht had de blokkade verboden. En meerdere wereldleiders hebben president Trump gefeliciteerd voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten, dat daar uitgebreid wordt gevierd. De Russische president Poetin noemt de Amerikaanse onafhankelijkheid een belangrijk moment in de geschiedenis. En ook Zelensky en de Britse koning Charles hebben Amerika gefeliciteerd. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: leven. Doedels!
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: This is about to go down.
4: Yo, this is Hilo.
5: Hey, this is Frankie Risardo.
6: What's up, this is Afrojack.
7: Hey, this is Reinier Zonneveld.
8: The biggest DJs in the mix.
9: 538 Dance Department.
8: This is the Dance Department Hot Mix.
10: Onze gast van vanavond heeft de sound van de hedendaagse dancing mede gevormd. Sterker nog, de kans is groot dat jouw favoriete DJ ook ooit door hem is geïnspireerd. De Zweed Axel Hetfors, beter bekend als Axwell, draait inmiddels meer dan 20 jaar mee aan de top. Maar in 2009 veranderde alles. Samen met twee vrienden begon hij een project dat zou uitgroeien tot een van de grootste dance acts aller tijden. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. Als een derde van de Swedish House Mafia verkocht hij stadions over.

niet genoeg is, blijft hij ook buiten de Swedish House Mafia geschiedenis schrijven. Met zijn eigen label Axtone gaf hij nieuw talent een podium. En solo stond hij op de grootste festivals ter wereld. Samen met Sebastian Ingrosso maakte hij opnieuw een reeks wereldhits. Deze More Than You Know werd zelfs 2 miljard keer beluisterd door mensen over de hele wereld. Producer, labelbaas, festivalheadliner. Maar bovenal, een van de architecten van de elektronische muziek zoals we die vandaag kennen. Dat zijn grote woorden, maar wat ons betreft meer dan verdiend. Vorige week riepen we zijn nieuwste single uit tot de Worldwide Warning. Want wij zijn ervan overtuigd dat die een van de zomerhits van 2026 is. Je hoort hem nu in de Dance Department Hot Mix. Dit is X1.

Armand Hotmix. En ik zie heel veel fans deze week in de 538-app. Zo ook Anneloes, die appte mij. Die zei, hey Armin, ik heb de Swedish House Mafia in 2010... voor het eerst live gezien op Tomorrowland. En ik ben sindsdien enorm fan. Ik heb Axel ook, denk ik, wel al 20 keer zien optreden.

0: team. Jochem Hameling, Rens Rooseling, Sanne Klinkhamer, Quincy Truno en Lisbeth Stolbe. Ik spreek je volgende week weer. Veel plezier zo met Tiësto.
1: Deze maand ontdek je een unieke wereld. Meer dan 200 nationaliteiten.
2: De beste DJ's.
1: Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris.
2: En 400.000 dance-liefhebbers.
1: Tijdens het spectaculairste festival op aarde.
2: Tomorrowland. Luister Radio 538.
1: En maak komende week kans op een droomweekend.
2: Tomorrowland.
1: 17, 18, 19 juli.
2: Boom. België. Alle Tomorrowland info op 538.nl.
3: Jouw toegang tot Tomorrowland wordt je aangeboden door Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Yeah. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
8: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar...
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
23: Zomersteel bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Vandaag begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
27: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: 538 Nieuws.
31: 12 uur. ME is bezig de Schilderswijk in Den Haag schoon te vegen. Er wordt onder meer een waterkanon ingezet. Ruim 1000 mensen waren daar de straat op gegaan om de overwinning van Marokko op het WK te vieren, maar de sfeer sloeg snel om. De burgemeester heeft een noodbevel afgegeven. En ook in Rotterdam moest de ME ingrijpen. Konijnen in fokkerijen worden stelselmatig mishandeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Animal Rights, die bij meerdere konijnenhouders undercover is gegaan en daar heeft gefilmd. Op de beelden is te zien hoe konijnen bij hun vacht of oren worden gepakt en in kratten worden gepropt, voordat ze naar de slacht in België gaan. Mexico's stad neemt maatregelen tegen de drukte rond de wedstrijd Mexico-Engeland morgen nacht. Bij het overwinningsfeest na de vorige wedstrijd gingen meer dan 1 miljoen mensen de straat op. Daarbij werden 4 mensen doodgedrukt. Daarom wordt er op sommige pleinen nu een maximum aantal mensen toegelaten. En in Parijs is een man in de Eiffeltoren geklommen. Hij hing daar een Amerikaanse vlag op om de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten te vieren. De Eiffeltoren moest kort worden ontruimd om de wagenhals te arresteren en de vlag weer weg te halen. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
30: Komende week bij 538.
31: Jouw kans op een weekend lang
30: Tomorrowland.
31: Tiësto.

Leflix is een van de vele opkomende talenten van Nederlandse bodem. Er zijn zoveel goede DJ's en producers in deze nieuwe generatie. En Leflix is er daar zeker eentje van. Je hoort zijn track Someday. Dat is een free download op zijn Soundcloud. Je luistert de 538 en het komende uur hoor je Prismatic bij Tiësto. Ik heb weer veel topplaten voor je gedraaien. Straks hoor je muziek van Kidama, Camelfat, Idemi, Transmoms en nog veel meer. Maar nu eerst Sean Drynan, Believe in Me.

0: De track die ik net voor je draaide is nu uit op Musical Freedom. Keep Going van Ben Lab. Daarvoor hoorde je I Need You van Barkymoon. En ook nog Sonin met Dreamin'. Veel van deze tracks en een heleboel andere kun je vinden in mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Dus als je van deze muziek houdt, raad ik je zeker aan om mijn Spotify playlist te volgen. Prismatic by Tiësto. Verder nu met een collab tussen Kenema en Party Boy 69. Het is Pump It.
1: 538. Radio 538.

prismatic by Tiesto 538, is juist voor je Camel Fly, Ultramoon, voor JXM 17 en YUQT Reworks. Dit is Camel Fat, samen met Volcoder, Unique Moments.

zijn nog in de mix. Impress Manic bij Tiësto 58. En zojuist hoorde je Can't Stay Forever van Your. Daarvoor Trans Moms en Secta Go. Larkness NA. Fjorka Forever. En zo zetten we Impress Manic grappig op. Ik hoor graag wat je van de mix vond. Stuur een berichtje op mijn socials, @Tiësto. Of bij de video's van Prismatic op youtube.com/Tiësto. Ik wens je een heel fijn weekend. Tijd voor de laatste plaat alweer. Pain in My Heart van Schrothagen.

0: nieuws. 1 uur.
1: In meerdere steden was het vanavond onrustig na de wedstrijd Canada-Marokko. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag moest de ME eraan te pas komen. In Den Haag werd ook een waterkanon ingezet. Er zijn meerdere mensen aangehouden, precieze aantallen zijn er nog niet. Inmiddels is het op de meeste plekken weer rustig. Presidenten Poetin en Trump hebben met elkaar gebeld op de dag dat Amerika 250 jaar bestaat. Een woordvoerder van het Kremlin zegt dat ze bijna 1,5 uur met elkaar hebben gesproken. Het ging onder meer over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky belde een paar uur eerder ook al met Trump. Er worden steeds meer doden geteld in Venezuela na de aardbevingen van 1,5 week geleden. Het zijn er nu bijna 3000. Nog altijd wordt gezocht naar overlevenden, maar de kans dat die worden gevonden wordt met de dag kleiner. Een Nederlands zoekteam met honden komt vanochtend weer terug. En kogelstoosster Jessica Schilder is bij Diamond League-wedstrijden in Amerika tweede geworden. Ze kwam tot 20 meter 11. Ze moest alleen de Amerikaanse Chase Jackson voor zich laten. Eerder op de dag was er ook al zilver voor Jorinde van Klinken bij discuswerpen en voor Stefan Nillissen op de mijl. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Komende week bij 538.
2: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
2: Zomer op je radio. Armin van Buuren. Radio 538.

Billy Gillies, een nieuwe Above and Beyond. En je hoort mijn nieuwe track met niemand minder dan techno-koning Adam Beyer. Straks in uur nummer 2 doe ik iets bijzonders hier bij State of Trance op 538. Een uur lang een vinylset vanuit The Universe op Ibiza. Ik heb die set opgenomen ter voorbereiding van mijn residency daar in september. Dan sta ik daar elke maandagavond met A State of Trance. Ik heb er super veel zin in. En om dat een beetje te vieren alvast dus straks die vinylset met echte Ibiza-klappers. Maar ik wil beginnen met deze. De Australische Xira maakte deze song Feel You, de J Ribbon remix. Welkom bij A State of Trance.

proberen een brug te slaan tussen de wereld van techno en trance. Iets wat 10 jaar geleden absoluut ondenkbaar leek. Is me gelukt met Adam Beyer samen. Techno Trance was onze vorige release. Het is de opvolger No Mercy. Maakte hem speciaal voor onze set op Coachella een aantal maanden geleden. En het is nu eindelijk officieel uit op het label van Adam Beyer. Drumcode. Daarvoor Daniel Wanroy, Burnt en Above and Beyond. Major drop hoorde je. In september sta ik in de Universe op Ibiza met A State of Trance. Dat is maar 5 avonden, dus kleine kans om erbij te zijn. Mocht je naar Ibiza komen, elke maandagavond. Dus beginnen op 7 september tot 5 oktober. Ik doe daar een 5 uur set elke week. En om het een beetje te vieren, dacht ik misschien wel leuk om een vinyl set te doen. Ik ben naar de Universe gevlogen. Ik heb daar een vinyl set gedaan in de Dome. En die set hoor je straks in uur nummer 2. Tijd voor de Tune of the Week. Deze week een nieuwe plaats van Giuseppe Ottaviani en Billy Gillies. Dit is Doves. This is

In 2000 scoorden ze die mega-hit met die absolute trance-klassieker Airwave Rank 1. Dit is dus een nieuwe Rank 1. Echt wel heel gaaf om die te horen samen met Notel Serotonin. Daarvoor de Steve DK en Drival remix van Always You, het State of Trance Anthem. En Argy's nieuwe versie samen met Paul Oakenfold van Resurrection. Je luistert naar aflevering 1284 van de State of Trance. De playlist staat elke week voor je klaar op onze website stateoftrance.com. En mocht je een keer een opname bij willen wonen van de State of Trance, dat kan studio.stateoftrance.com. Straks Service for Dreamers. En uur nummer 2 straks dus live vanuit Ibiza, een speciale vinylset. Maar eerst de trending track. Ahmed Helmy en Doppenberg. Helberg, open your eyes. The trending track. Last week's most discussed track.

0: verklappen. Hij is erbij deze september als we 5 State of Trance avonden doen in de Universe op Ibiza, de grootste club ter wereld. Ik doe dan een face-to-face set met niemand minder dan Eli Brown. Dit was zijn laatste release, Electrify op Insomniac. Daarvoor Lost Minds en Factor B met Lostly Echoes of a Past Life. Playlist staat voor je klaar van dit radioprogramma elke week op onze website stateoftrance.com. Terugluisteren kan altijd via het YouTube-kanaal van de State of Trance. Dan, tijd voor de Service for Dreamers. Een aantal mensen luisteren echt religieus naar dit radioprogramma en die houden het allemaal bij. Dit is iemand die helemaal uit Amerika ons een mailtje stuurde, Elliot Chance. En die wilde een plaat horen uit aflevering 387. Dat is dus uit 2009 of zo. Toen kwam deze plaat net uit.
1: Graven.
0: Heel diep graven. Hier is die, Sequentia Infinite Horizon.

0: In 2009 werd dit gereleased op het Duitse Afterglow Recordings van Mark Hoogkamer en Daniel Garcik. Sequentia Infinite Horizon. Aangevraagd door iemand helemaal uit Amerika. Elliot, die al een jarenlang fan is van dit radioprogramma en dus deze wilde horen, die wist zich dit nog te herinneren. Bizar. Dit weekend sta ik in Spanje op het Holika Festival. En morgen Beauregard in Hérouville-Saint-Clair in Frankrijk. Ga jij nog ergens naartoe, Ruben?
1: Ik ga even eerst mijn tranen wegdrinken met wat vrienden dat het Nederland zelf tot uitlicht natuurlijk.
0: Ben je nog steeds verdrietig daarover?
1: Ja, ik ben nog steeds verdrietig. Het doet nog steeds heel veel pijn. Maar desalniettemin is het fijn om dit radioprogramma te hebben. Om toch een beetje weer beter te voelen, toch?
0: Straks in uur nummer 2 hier. Een vinylset vanuit Ibiza.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance. Nova.

0: Ondernemen. 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De bosbrand die vrijdag uitbrak bij de Costa Brava in Spanje is bijna onder controle. De brandweer hoopt vannacht het zijn brandmeester te kunnen geven. Er is een gebied zo groot als de stad Leiden afgebrand. En ook is iemand opgepakt die misschien de veroorzaker van de brand is. Hij was met een slijptol aan het werk. In de grote steden is het weer rustig nadat de viering van de WK-winst van Marokko uit de hand liep. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht moest de ME worden ingezet. Een aantal mensen is aangehouden, maar het is nog niet bekend hoeveel. Amerika viert vandaag zijn 250-jarig bestaan. In Washington D.C. wordt een groot evenement georganiseerd waar president Trump zou spreken en het grootste vuurwerk ter wereld zou worden afgestoken. Maar het terrein wordt nu geëvacueerd vanwege naderend onweer. Andere onderdelen waren al afgelast omdat het bloedheet was, meer dan 40 graden. En Frankrijk is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Ze versloegen Paraguay met 1-0 dankzij een penalty van Kylian Mbappé. In de volgende ronde moeten de Fransen tegen Marokko, dat eerder op de avond met 3-0 won van Canada. Het is bewolkt en het blijft vannacht zacht met minima van 16 of 17 graden. De dag begint opnieuw met bewolking, maar later breekt de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Komende week bij 538.
1: Jouw kans op een weekend lang.
0: Tomorrowland.
1: Armin van Buuren.